0: Café Drakken zet de tijd op 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Na de massale oversteek naar de Spaanse exclave Ceuta zijn tientallen Marokkaanse families nog altijd op zoek naar vermiste familieleden. Er zijn veel minderjarigen onder die vermisten. De Spaanse autoriteiten melden inmiddels 72 doden. Bij de grens wachten ouders en andere familieleden wanhopig op nieuws over hun dierbaren. Inmiddels zijn verreweg de meeste migranten alweer teruggekeerd naar Marokko, maar van veel mensen ontbreekt dus nog ieder spoor. De Spaanse kustwacht blijft naar ze zoeken. De Amerikaanse regering noemt Cuba opnieuw een grote bedreiging voor de VS. Volgens buitenlandminister Rubio is Cuba een spionagesupermacht die al tientallen jaren Amerikaanse belangen probeert te schaden. Rubio zei dat Havana al een groot netwerk heeft opgebouwd van spionnen en beïnvloedingsoperaties. De spanningen tussen de twee landen zijn verder opgelopen sinds president Trump de druk op Cuba heeft verhoogd met nieuwe sancties en stappen tegen de kopstukken van het Cubaanse regime. Iran en Oman zijn dichtbij een akkoord over een nieuwe vaarroute door de Straat van Hormuz. Volgens de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zijn de onderhandelingen daarover in de laatste fase. De nieuwe route moet de belangen en veiligheid van beide landen beschermen. De Straat van Hormuz is een belangrijke doorgang voor onder meer de wereldwijde olie- en gastransporten. De zeestraat is al langere tijd een bron van spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten. En vanaf nu geldt voor heel Nederland het nationale hitteplan van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Dat was afgelopen dag al van kracht in het zuidoosten van het land met temperaturen van rond de 30 graden. Overdag wordt 28 tot 36 graden verwacht en voor die hitte heeft het KNMI al code geel afgegeven. Vanwege het Nationaal Hitteplan adviseert het RIVM voldoende te drinken, het lijf en de woning koel te houden en alle activiteiten nog voor of juist na de middag te doen. Het weer, het is helder en droog en het kwik daalt naar zo'n 15 tot 20 graden bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag wordt het erg zonnig en tropisch warm met 29 tot mogelijk 36 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Café Brakke zet de tijd op 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Na de massale oversteek naar de Spaanse exclave Ceuta zijn tientallen Marokkaanse families nog altijd op zoek naar vermiste familieleden. Er zijn veel minderjarigen onder die vermisten. De Spaanse autoriteiten melden inmiddels 72 doden. Bij de grens wachten ouders en andere familieleden wanhopig op nieuws over hun dierbaren. Inmiddels zijn verreweg de meeste migranten alweer teruggekeerd naar Marokko, maar van veel mensen ontbreekt dus nog ieder spoor. De Spaanse kustwacht blijft naar ze zoeken. De Amerikaanse regering noemt Cuba opnieuw een grote bedreiging voor de VS. Volgens buitenlandminister Rubio is Cuba een spionagesupermacht die al tientallen jaren Amerikaanse belangen probeert te schaden. Rubio zei dat Havana al een groot netwerk heeft opgebouwd van spionnen en beïnvloedingsoperaties. De spanningen tussen de twee landen zijn verder opgelopen sinds president Trump de druk op Cuba heeft verhoogd met nieuwe sancties en stappen tegen de kopstukken van het Cubaanse regime. Iran en Oman zijn dichtbij een akkoord over een nieuwe vaarroute door de Straat van Hormuz. Volgens de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zijn de onderhandelingen daarover in de laatste fase. De nieuwe route moet de belangen en veiligheid van beide landen beschermen. De Straat van Hormuz is een belangrijke doorgang voor onder meer de wereldwijde olie- en gastransporten. De zeestraat is al langere tijd een bron van spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten. En vanaf nu geldt voor heel Nederland het nationale hitteplan van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Dat was afgelopen dag al van kracht in het zuidoosten van het land met temperaturen van rond de 30 graden. Overdag wordt 28 tot 36 graden verwacht en voor die hitte heeft het KNMI al code geel afgegeven. Vanwege het Nationaal Hitteplan adviseert het RIVM voldoende te drinken, het lijf en de woning koel te houden en alle activiteiten nog voor of juist na de middag te doen. Het weer, het is helder en droog en het kwik daalt naar zo'n 15 tot 20 graden bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag wordt het erg zonnig en tropisch warm met 29 tot mogelijk 36 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Rakke zet de tijd op 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Na de massale oversteek naar de Spaanse exclave Ceuta zijn tientallen Marokkaanse families nog altijd op zoek naar vermiste familieleden. Er zijn veel minderjarigen onder die vermisten. De Spaanse autoriteiten melden inmiddels 72 doden. Bij de grens wachten ouders en andere familieleden wanhopig op nieuws over hun dierbaren. Inmiddels zijn verreweg de meeste migranten alweer teruggekeerd naar Marokko, maar van veel mensen ontbreekt dus nog ieder spoor. De Spaanse kustwacht blijft naar ze zoeken. De Amerikaanse regering noemt Cuba opnieuw een grote bedreiging voor de VS. Volgens buitenlandminister Rubio is Cuba een spionagesupermacht die al tientallen jaren Amerikaanse belangen probeert te schaden. Rubio zei dat Havana al een groot netwerk heeft opgebouwd van spionnen en beïnvloedingsoperaties. De spanningen tussen de twee landen zijn verder opgelopen sinds president Trump de druk op Cuba heeft verhoogd met nieuwe sancties en stappen tegen de kopstukken van het Cubaanse regime. Iran en Oman zijn dichtbij een akkoord over een nieuwe vaarroute door de Straat van Hormuz. Volgens de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zijn de onderhandelingen daarover in de laatste fase. De nieuwe route moet de belangen en veiligheid van beide landen beschermen. De Straat van Hormuz is een belangrijke doorgang voor onder meer de wereldwijde olie- en gastransporten. De zeestraat is al langere tijd een bron van spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten. En vanaf nu geldt voor heel Nederland het nationale hitteplan van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Dat was afgelopen dag al van kracht in het zuidoosten van het land met temperaturen van rond de 30 graden. Overdag wordt 28 tot 36 graden verwacht en voor die hitte heeft het KNMI al code geel afgegeven. Vanwege het Nationaal Hitteplan adviseert het RIVM voldoende te drinken, het lijf en de woning koel te houden en alle activiteiten nog voor of juist na de middag te doen. Het weer, het is helder en droog en het kwik daalt naar zo'n 15 tot 20 graden bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag wordt het erg zonnig en tropisch warm met 29 tot mogelijk 36 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Café Brakke zet de tijd op 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. Er rijden op dit moment geen treinen tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam. De bovenleiding is kapot. De problemen ontstonden gistermiddag al, maar het herstel vergt meer tijd. Waardoor de bovenleiding kapot ging is onduidelijk. Reizigers die van Den Haag naar Utrecht en vice versa willen, moeten omreizen via Amsterdam. De extra reistijd is ongeveer een uur. De NS hoopt de problemen rond 9 uur vanochtend opgelost te hebben. Volgens de Amerikanen beginnen er vandaag nieuwe onderhandelingen met Iran over een staakt het vuren. Iran zelf heeft die gesprekken nog niet bevestigd. Volgens minister Arachi van Iran bevinden de gesprekken met Oman zich in de afrondende fase. Beide landen grenzen aan de straat van Hormuz. Het is niet voor het eerst dat Trump zegt dat de VS en Iran dicht bij een akkoord zijn. Meermaals liep het op niets uit en gingen de beschietingen door. Het noordoosten van Egypte is vanochtend vroeg opgeschrikt door een aardbeving met een kracht van 5,3. Het epicentrum lag 38 kilometer ten noordoosten van de havenstad Suez en 130 kilometer ten oosten van de hoofdstad Cairo. De aardbeving werd zelfs gevoeld in Alexandrië op 200 kilometer afstand. Er zijn nog geen meldingen over mogelijke slachtoffers of schade. Zware aardbevingen komen maar zelden voor in Egypte. Inwoners van Zuid-Korea zijn door de autoriteiten gemaand binnen te blijven. Voor de vijfde dag op rij is het er boven de 40 graden. Het is de heetste periode sinds het begin van de metingen meer dan een eeuw geleden. Veel Zuid-Koreanen zoeken noodgedwongen hun toevlucht in winkelcentra en cafés waar airconditioning is. Het aantal hittegolfdagen in Zuid-Korea is de voorbije 5 jaar meer dan verdubbeld. Het weer, het wordt tropisch en drukkend warm bij weinig wind. De maxima schommelen rond de 35 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 7 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. In de Amerikaanse staat Washington zijn zeker 60.000 mensen geëvacueerd vanwege de enorme bosbranden daar. Zeker 600 gebouwen zijn verwoest en de noodtoestand is er afgekondigd. In en rond Spokane, de op één na grootste stad van de staat Washington, heeft het vuur inmiddels een gebied van 21 vierkante kilometer in de as gelegd. Ook in de staten Idaho en Oregon woeden veel natuurbranden. Er rijden op dit moment geen treinen tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam. De bovenleiding is kapot. De problemen ontstonden gistermiddag al, maar het herstel vergt meer tijd. Waardoor de bovenleiding kapot ging is onduidelijk. Reizigers die van Den Haag naar Utrecht en vice versa willen, moeten omreizen via Amsterdam. De extra reistijd is ongeveer een uur. De NS hoopt de problemen rond 9 uur vanochtend opgelost te hebben. Volgens de Amerikanen beginnen er vandaag nieuwe onderhandelingen met Iran over een staakt het vuren. Iran zelf heeft die gesprekken nog niet bevestigd. Volgens minister Arachi van Iran bevinden de gesprekken met Oman zich in de afrondende fase. Beide landen grenzen aan de straat van Hormuz. Het is niet voor het eerst dat Trump zegt dat de VS en Iran dicht bij een akkoord zijn. Meermaals liep het op niets uit en gingen de beschietingen door. Het noordoosten van Egypte is vanochtend vroeg opgeschrikt door een aardbeving met een kracht van 5,3. Het epicentrum lag 38 kilometer ten noordoosten van de havenstad Suez en 130 kilometer ten oosten van de hoofdstad Cairo. De aardbeving werd zelfs gevoeld in Alexandrië op 200 kilometer afstand. Er zijn nog geen meldingen over mogelijke slachtoffers of schade. Zware aardbevingen komen maar zelden voor in Egypte. Het weer, het wordt tropisch en drukkend warm bij weinig wind. De maxima schommelen rond de 35 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Kim Broens. Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
2: Ben jij er vanavond bij? Want kine bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1.500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Bruggen van Vriendschap en Kakertse Boys. Minikine, dat is gewoon leuk.
3: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
4: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
3: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
5: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo, attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
6: Kom binnen!
7: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi, mag wat kost.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rotmarkt in Kerkrade, zei je?
0: Echocka.macht.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.

Een hele goede morgen. Leuk dat je erbij bent. Het is maandag 3 augustus en het wordt weer een warme week hoor. We gaan weer lekker een zomersweekje tegemoet. Oh heerlijk, ik heb er al veel zin in jongens. Lekkere muziek hoor je hier op RTW Parkstad en ik trap je werkdag elke dag af hier om 7 uur met Kim staat op en dat doe ik ook vanochtend. We beginnen heel lekker met Mr. Mister in 1986 en Broken Wings. Goedemorgen.

En van Mr. Mister naar Coldplay met Talk. En Chris Martin, hij was verantwoordelijk voor de halftime show tijdens het WK, de laatste wedstrijd. Daar was een hele hoop gedoe rondom, een hele hoop ego's. En hij moest alles bij elkaar zien te houden. Gelukkig doet hij het beter in zijn eigen band. Dit is Talk, nogmaals Coldplay.

zag hem op Pinkpop en ik vond hem echt fantastisch. Teddy Swims was dit en Bad Dreams. En ik hoop niet dat je Bad Dreams hebt gehad vandaag. Maar vannacht dat je lekker bent wakker geworden. Lekker wakker worden doen we ook hier met muziek op RTV Parkstad. De hele dag door met fijne jokes en lekkere muziek. En ook nog op de hoogte gehouden worden van alle nieuwsfeitjes. Zoals je ja, weer wat te kletsen hebt bij de koffieautomaat als je gewoon moet werken. Dit is Sam Fender met Olivia Dean.

Team Music Factory uit 1991 met Gonna Make You Sweat. Ja, en zo'n weekje wordt het wel weer, hoor. Zweten mensen, hartstikke warm. Zometeen gaan we naar de hoofdpunten van het halfvaknieuws en daarna hoor je 20 minuten hits op een rij. Met onder andere Celine Dion en ook Robert van Hemert en Donnie komen voorbij. Eerst even deze van Calvin Harris en Feel So Close.

0: halalcentrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
1: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio is wat u ook wilt. Yeah.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. In de Amerikaanse staat Washington zijn zeker 60.000 mensen geëvacueerd vanwege de enorme bosbranden daar. Zeker 600 gebouwen zijn verwoest en de noodtoestand is er afgekondigd. Er rijden op dit moment geen treinen tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam. De bovenleiding is kapot. Volgens de Amerikanen beginnen er vandaag nieuwe onderhandelingen met Iran over een staakt het vuren. Iran zelf heeft die gesprekken nog niet bevestigd. Het noordoosten van Egypte is vanochtend vroeg opgeschrikt door een aardbeving met een kracht van 5,3. Het epicentrum lag 38 kilometer ten noordoosten van de havenstad Suez en 130 kilometer ten oosten van de hoofdstad Cairo. Het weer, het wordt tropisch en drukkend warm bij weinig wind. De maxima schommelen rond de 35 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
1: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslan?
2: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
3: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
1: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Je maakt de lekkerste rijstevlei van het land.
4: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
5: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
3: Nee hoor. Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
5: Inderdaad, echt vakwerk.
3: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
6: Café Drakken zet de tijd op 8 uur.
7: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. Cuba zit voor de vierde keer in korte tijd zonder stroom. Bijna 10 miljoen Cubanen zitten op dit moment zonder elektriciteit. Het Caribische land kampt al geruime tijd met een instabiele elektriciteitsvoorziening. Sinds de olieblokkade van de VS in januari namen de toch al beperkte brandstofreserves voor de elektriciteitscentrales verder af. De Cubaanse overheid legt langdurige stroomonderbrekingen op om het stroomverbruik in te dammen. Daardoor zitten inwoners van de hoofdstad Havana soms ruim een etmaal zonder stroom. Bij een explosie en de daaropvolgende brand in een appartement in Apeldoorn is een gewonde gevallen. De brandweer had het vuur snel onder controle. De bewoner is met een hoogwerker uit het appartement gehaald en daarna naar een ziekenhuis gebracht. De veiligheidsregio kan nog niets zeggen over de oorzaak van de explosie. In de Amerikaanse staat Washington zijn zeker 60.000 mensen geëvacueerd vanwege de enorme bosbranden daar. Zeker 600 gebouwen zijn verwoest en de noodtoestand is er afgekondigd. In en rond Spokane, de op één na grootste stad van de staat Washington, heeft het vuur inmiddels een gebied van 21 vierkante kilometer in de as gelegd. Ook in de staten Idaho en Oregon woeden veel natuurbranden. Het treinverkeer tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam komt weer langzaam op gang. Door een kapotte bovenleiding reden op die trajecten sinds gistermiddag geen treinen. De storing blijkt te zijn veroorzaakt door een trein bij Gouda die de bovenleiding kapot heeft getrokken. De afgelopen nacht en tijdens de vroege ochtendspits is hard gewerkt aan het herstel van de bovenleiding. De defecte trein bij Gouda is weggesleept. De dienstregeling van de NS is weer hervat. Het weer, het wordt tropisch en drukkend warm bij weinig wind. De maxima schommelen rond de 35 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
6: Zometeen op RTV Parkstad. Rini van Breugel. Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise...

0: beeld, muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is dé hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
1: Komt het oog wel ook wat.
0: Audiofrenzy.nl.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
3: Ah!
2: Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
2: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
4: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Dani Sylvia Party en Familiefotografie in Kerkrade. En Smith's Phone, de mobiele telecomshop in het shoppingcenter te Gangelt.

0: Britney Spears, Toxic.
1: Rini van Beugel.
0: Hele goede ochtend. Welkom bij RTV Parkstad, staying live in de ochtend. 2 jaar lang muziek op de radio om jou een beetje voor te bereiden op de werkdag die voor de deur ligt. Voor de meeste mensen dan. Genoeg mensen ook die vakantie hebben. Veel plezier daarbij. Ik hoop dat je leuke dingen aan het doen bent. En dat je lekker vakantie bent of gaat of terug bent van een leuke vakantie. Maar voor de mensen die gewoon aan het werk zijn. En eigenlijk gewoon voor iedereen. Wij zijn er. Dit is 2 uur lang, zei ik al, voorbereiden op de dag die voor de deur staat. Dat doen wij onder andere met Robbie Williams. Justin Bieber samen met Nicki Minaj, Fleetwood Mac, Pitbull samen met John Ryan. We hebben nog 20 minuten hits op in rij. In het volgende uur doen we ook nog de maxi-single mixing maandag trekken. Als jij ergens een remix van wilt horen of een lange versie, een maxi-single of zo, laat het mij even weten via de site van rtvparkstad.nl en dan komt dat helemaal goed. Voor nu de nieuwe Bruno Mars. Dit is Risk It.

0: I'm a
1: de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breugelvrij.
2: RTV Parkstad.
0: 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breugelvrij. Wat kun je er allemaal in poppen? Nou, heel veel best wel. Inner Smile bijvoorbeeld. Live to Tell. Talk to You. All for You. En oh, het wordt te krap ziek, maar het gaan we redden. Broad Daylight van Gabriel Rios. Je hoort ze dadelijk naar de hoofdpunten van het nieuws.
3: Hey mom, Mondelverde heeft een nieuw waterpark. De Pirate Splash.
4: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
3: Mama, wanneer gaan wij naar Mondelverde?
4: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Mini Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
5: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
6: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
7: Ik ga een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
6: Nee, je hebt niet goed gekeken.
7: Ik had al lang bij Chardonnet Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
6: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
7: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenet Koenen regelt alles.
5: Fresh food, cold cocktails en good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
4: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
6: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
8: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
9: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
8: Bij Taxi Centrale Beersdorp.

0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
1: Sint-Aagen Airport, de luchthaven van Limburg en daarmee ook van Parkstad, laat dit jaar een duidelijke groei zien. Het vliegveld bij Beek noteerde in het tweede kwartaal bijna 14% meer vluchten dan een jaar eerder. Ook de hoeveelheid afgehandelde luchtvracht steeg met een kwart. Toch blijven de cijfers nog ver achter bij de ambities uit het provinciale businessplan. Sinds de provincie in 2022 groot aandeelhouder werd, is tientallen miljoenen euro's in de luchthaven geïnvesteerd. De beoogde groei van de vrachtactiviteiten is vooralsnog niet gehaald. De Duitse politie heeft bij een grenscontrole op de A76 bij de grensovergang Heerlen-Bochels een 29-jarige man uit Kosovo aangehouden die internationaal werd gezocht. Tegen de man stond een arrestatiebevel open vanwege verdenkingen van woninginbraken, heling en diefstal. Hij werd tijdens een controle geïdentificeerd en direct aangehouden. De Kosovaar is overgedragen aan de justitiële autoriteiten en wacht op verdere juridische stappen. De grensovergangen bij Bochels en de A76 worden de laatste maanden regelmatig gecontroleerd door de Duitse Bundespolizei, waarbij vaker gezochte personen worden opgepakt. Heerlen maakt zich op voor de Franse Frankenronde. De wielerklassieker brengt vandaag opnieuw renners uit de Tour de France naar het centrum van de stad. Vorig jaar won Timen Arendsman voor Caden Groves en Danny van Poppel. Ook dit jaar staan wedstrijden voor elite-renners, oud-profs, paracyclers en de Rabo Dikke Bandenrace voor kinderen op het programma. De organisatie is in handen van de stichting Cyclocross Heerlen, die eerder onder meer 3 Nederlandse kampioenschappen veldrijden organiseerde en jarenlang de internationale veldrit in het helle gat verzorgde. De wieleractiviteiten beginnen vanmiddag om 3:00. De elitewedstrijd start om 8:30 vanavond. Automobilisten moeten vandaag rekening houden met afsluitingen in het binnenstad van Heerlen vanwege de Franse Frankenronde. Vanaf 4:30 vanmiddag is het parcours niet meer bereikbaar voor gemotoriseerd verkeer en vanaf 5:00 gaat de binnenstad volledig dicht voor de wielerwedstrijden. De Geerstraat is al sinds donderdag afgesloten tussen de Van Geleenstraat en de Schinkelstraat. Bezoekers wordt geadviseerd op tijd te vertrekken, buiten het parcours te parkeren en het centrum verder te voet te bereiken. Dan nog het weer in Parkstad. De temperatuur loopt vanmiddag op tot ongeveer 29 graden. Er zijn flinke zonnige perioden, maar later kunnen ook enkele lokale regen- en onweersbuien ontstaan. Vanavond is het weer droog en stroomt drogere lucht binnen.
0: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op RTL.

0: 25 jaar oud inmiddels alweer. In 2001 hoorde je Janet Jackson, All For You, als laatste liedje in...
1: De 20 minuten heet op een rij. Non-stop en breugelvrij.
2: RTV Parkstad.
0: Met dat ik de drone instart, zie ik dat ik dit wel ga halen. Dus doen we het op deze manier. Talk To You hoorde je ook nog van Another en 54 Ultra. Madonna en Lift It Well en Inner Smile van Texas was de eerste. Ja, maar ik zei net wel de allerlaatste in de 20 minuten hits. Maar er moet er nog eentje komen. Je hoort hem al op de achtergrond lekker lopen. Gabriel Rios, dit is Broad Daylight. Tot zometeen naar het nieuws.

0: Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Barstad in heel Zuid-Limburg.
2: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
3: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
4: Kom binnen!
5: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
4: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
5: Rockmart in Kerkrade, zei je?
4: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
3: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
6: Café Brakke zet de tijd op 9 uur.
7: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. De kans dat ook Nederland te maken krijgt met ernstige natuur- of bosbranden wordt steeds groter. De weersomstandigheden die het risico vergroten schuiven steeds verder naar het noorden. Het risico in ons land is de voorbije 10 jaar zowat verdubbeld ten opzichte van de 30 jaar daarvoor. Ook in België en Duitsland stijgt het risico. De bosbranden in Frankrijk en Spanje laten een spoor van verwoesting na. Ook door de extreme temperaturen boven de 40 graden in deze landen. Het gaat slecht met het koraal rond het eiland Bonaire. Er is nog maar 10% van de oorspronkelijke hoeveelheid over, zeggen Nederlandse wetenschappers. Rondom de Nederlandse gemeente Bonaire is de zeebodem nog maar voor 5% bedekt met koraal, tegen 60% 50 jaar geleden. Opwarmend zeewater is funest voor het koraal. Bij hogere temperaturen hebben bacteriën vrij spel. Het koraal rond Bonaire is daardoor ook gevoeliger voor ziektes. In de Gazastrook zijn 19 Palestijnen gedood bij Israëlische luchtaanvallen. Hulpverleners noemen dat het hoogste aantal op één dag sinds weken. Eerder op de dag waren al 11 doden gemeld. Met de aanvallen lijkt Israël een recent vredesvoorstel van de Amerikaanse president Trump af te wijzen. Trump kondigde vrijdag een plan aan waarin Hamas zich volledig ontwapent en Israël zich terugtrekt uit Gaza. Bij een explosie en de daaropvolgende brand in een appartement in Apeldoorn is een gewonde gevallen. De brandweer had het vuur snel onder controle. De bewoner is met een hoogwerker uit het appartement gehaald en daarna naar een ziekenhuis gebracht. De veiligheidsregio kan nog niets zeggen over de oorzaak van de explosie. Het weer, het wordt tropisch en drukkend warm bij weinig wind. De maxima schommelen rond de 35 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
8: Zometeen op RTV Parkstad. Rini van Breugel.
9: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
10: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio is wat u ook wilt. Yeah.

Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Dani Silvia Party en Familiefotografie in Kerkrade. En Smith's Phone, de mobiele telecomshop in het shoppingcenter te Gangelt.

Alex Warren. En Fever Dream hoor die bij je RTV Park. Staat zo meteen nog onderweg. Een lekker lange versie, omdat het maxi-single Mixing Maandag is. Maar eerst Nelly.

Dag. En dat wil zeggen dat we een maxi-single of een mix draaien van een bepaalde track. Dit keer is het 2-in-1. Wat heb ik namelijk voor je klaarstaan? Even zoeken. Bram, die kwam hier mee. Heb jij toevallig een lange versie van Doobie Brothers' Long Train Running? Sterker nog, Bram, ik heb een maxi-single en een remix van de Doobie Brothers' The Long Train Running. The Sure Is Pure remix. Nu...

0: man, wat was dit toch lekkere muziek in die tijd. Delirium in de DJ Tiesto remix. Sarah McLachlan deed eraan mee. Silence heette het. Je hoorde en zag de videoclip als je online meekijkt.
1: De 20 minuten heet op een rij. Non-stop en breugelvrij.
2: RTV Parkstad.
0: Yep, dat klopt helemaal. En wat gaan we doen in de 20 minuten hits op in rij? Non-stop en breugelvrij. Home, Running Up That Hill, populair, Release Me en Alles Kan Kapot. Zeker wel. En je hoort ze zo meteen na de hoofdpunten van het nieuws.
1: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
3: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
4: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
5: Halal Centrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
3: Kruimeltje, kruimeltje in mijn hand. Wie maakt de mooiste taarten van het land?
6: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
7: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
8: Nederlanders die in het buitenland wonen moeten ook in Heerlen maanden wachten op een nieuw paspoort of identiteitskaart, meldt regionale omroep L1. De wachttijd voor een afspraak bedraagt momenteel 12 tot 14 weken. Heerlen is naast Maastricht en Venlo een van de 3 Limburgse grensgemeenten waar Nederlanders uit onder meer België en Duitsland terecht kunnen voor een reisdocument. Volgens de gemeente is de drukte vooral het gevolg van de landelijke paspoortpiek en de grote vraag. Heerlen zou jaarlijks zo'n 3000 aanvragen van Nederlanders die in het buitenland wonen behandelen. In Kerkrade is zondagavond een einde gekomen aan de 20e editie van het Wereldmuziekconcours. Met de laatste harmoniewedstrijden in de Roda Hal en de prijsuitreiking op de markt viel het slotakkoord van het vierjaarlijks evenement. Volgens de organisatie trok het concours de afgelopen weken ongeveer 300.000 bezoekers. Officiële bezoekerscijfers en de financiële eindbalans volgen later. De volgende editie is in 2030. Het WMC wil ook in de tussenliggende jaren evenementen organiseren die aansluiten bij de sfeer van het WMC. Het Koninklijk Harmonieorkest Kerkrade heeft bij het Wereldmuziekconcours goud met onderscheiding behaald. Het orkest eindigde met 92,14 punten als vierde van de 17 deelnemers in de tweede divisie harmonie. Daarmee was het KHO de best geclasseerde en enige Kerkraadse deelnemer in deze divisie. Dirigent Guido Swijsen sprak van een goed resultaat, ondanks dat de score iets lager uitviel dan bij het WMC-debuut in 2017. Ook voorzitter Cora Roekens reageerde trots op de prestatie. RTV Parkstad zendt vanmiddag een reportage uit van het optreden. Dan nog het weer. Vandaag wordt het extreem heet in Parkstad. Vanmiddag stijgt de temperatuur naar 37 graden. Daarbij neemt de luchtvochtigheid toe, waardoor het benauwd aanvoelt. Vanavond kunnen enkele stevige onweersbuien ontstaan met kans op windstoten. Ook de komende nacht blijft het warm met temperaturen boven de 20 graden.
1: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op RTV.

0: in...
1: De 20 minuten heet op een rij. Non-stop en breugelvrij.
2: RTV Parkstad.
0: Was Samuel Welten met Alles kan kapot. Daarvoor zat Release Me van Agnes. Populair hoorde je nog van Italy, Ronnie Flex en Frenna. Kate Bush, Running Up That Hill en Home van Dotan zat er ook nog in. Voor mij zit het er weer op vandaag. Ik wens je heel veel plezier met de show van Arno op de radio. Wat mij betreft een hele prettige maandag, 3 augustus.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Boston in heel
2: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
3: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
4: En papa durft er niet in.
3: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondoverde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondoverde?
5: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
6: Ah!
5: Of zo?
6: Ik snap hier niks van.
5: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
2: Nee hoor.
3: Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
1: Inderdaad, echt vakwerk.
3: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
4: Zeg maar dag tegen 1-voor-1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
5: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner. Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs een design is prachtig.
6: Komt het oog wel ook wat.
5: Audiofrenzy.nl.
7: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
5: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
8: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolfhulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
7: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
9: Café Brakke zet de tijd op 10 uur.
10: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. Bij een Oekraïense droneaanval zijn zeker 8 doden gevallen. Opnieuw werd een magazijn getroffen van de Russische webwinkel Wildberries. Rusland zegt dat het 635 drones heeft neergehaald. Oekraïne voerde al tientallen aanvallen uit op vestigingen van Wildberries met als doel de oorlog tot bij de Russische consument te brengen. Rusland bestookte op zijn beurt het zuidoosten van Oekraïne. Er vielen 1 dode en 21 gewonden. De kans dat ook Nederland te maken krijgt met ernstige natuur- of bosbranden wordt steeds groter. De weersomstandigheden die het risico vergroten schuiven steeds verder naar het noorden. Het risico in ons land is de voorbije 10 jaar zowat verdubbeld ten opzichte van de 30 jaar daarvoor. Ook in België en Duitsland stijgt het risico. Vanwege de aanhoudende droogte zijn in Gelderland verschillende veerpontjes uit de vaart gehaald. De maatregel is het gevolg van de extreem lage waterstand van de Rijn en de Rijnarmen Waal en IJssel. De veerdienst tussen Doornenburg en Pannerden is opgeschort, evenals de veerboot tussen Reede en Rederlaag, die geen voetgangers en fietsers meer kan overzetten. Ook zijn de pontjes tussen Druten en Dodewaard en tussen Beuningen en Slijk-Ewijk uit de vaart gehaald. In Italië is na 9 jaar coma de 13-jarige Mattia Maestri overleden. De jongen raakte in coma na het eten van besmette rauwmelkse kaas. De zaak deed veel stof opwaaien en leidde tot ellenlange juridische procedures in Italië. Mattia werd in 2017 ernstig ziek nadat hij als kleuter rauwmelkse kaas had gegeten die was besmet met de E. coli-bacterie. De hoogste Italiaanse rechter oordeelde uiteindelijk dat er een direct verband was tussen de besmette kaas en de toestand van Mattia. 2 managers van het zuivelbedrijf werden veroordeeld wegens nalatigheid. Het weer. Vanuit het zuiden stroomt nog meer warme lucht het land binnen. Het kwik loopt op tot rond de 35 graden en er staat weinig wind. Daardoor voelt het drukkend warm. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen.
2: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
6: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
11: Ik had een pulke niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
6: Nee, je hebt niet goed gekeken.
11: Ik had al lang de schade net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
6: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
11: Ah. Dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schade net Koenen regelt alles.
2: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
12: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in...

0: ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
1: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo Kanaal 43.
2: Dit is het

0: Kom binnen.
1: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
0: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart in Kerkrade, zei je?
0: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
3: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
4: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
3: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
5: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue-grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue-witte worst en barbecue-grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke Malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
6: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
7: Nederlanders die in het buitenland wonen moeten ook in Heerlen maanden wachten op een nieuw paspoort of identiteitskaart, meldt regionale omroep L1. De wachttijd voor een afspraak bedraagt momenteel 12 tot 14 weken. Heerlen is naast Maastricht en Venlo een van de 3 Limburgse grensgemeenten waar Nederlanders uit onder meer België en Duitsland terecht kunnen voor een reisdocument. Volgens de gemeente is de drukte vooral het gevolg van de landelijke paspoortpiek en de grote vraag. Heerlen zou jaarlijks zo'n 3000 aanvragen van Nederlanders die in het buitenland wonen behandelen. In Kerkrade is zondagavond een einde gekomen aan de 20e editie van het Wereldmuziekconcours. Met de laatste harmoniewedstrijden in de Roda Hal en de prijsuitreiking op de markt viel het slotakkoord van het vierjaarlijks evenement. Volgens de organisatie trok het concours de afgelopen weken ongeveer 300.000 bezoekers. Officiële bezoekerscijfers en de financiële eindbalans volgen later. De volgende editie is in 2030. Het WMC wil ook in de tussenliggende jaren evenementen organiseren die aansluiten bij de sfeer van het WMC. Het Koninklijk Harmonieorkest Kerkrade heeft bij het Wereldmuziekconcours goud met onderscheiding behaald. Het orkest eindigde met 92,14 punten als vierde van de 17 deelnemers in de tweede divisie harmonie. Daarmee was het KHO de best geclasseerde en enige Kerkraadse deelnemer in deze divisie. Dirigent Guido Swijsen sprak van een goed resultaat, ondanks dat de score iets lager uitviel dan bij het WMC-debuut in 2017. Ook voorzitter Cora Roekens reageerde trots op de prestatie. RTV Parkstad zendt vanmiddag een reportage uit van het optreden. Dan nog het weer. Vandaag wordt het extreem heet in Parkstad. Vanmiddag stijgt de temperatuur naar 37 graden. Daarbij neemt de luchtvochtigheid toe, waardoor het benauwd aanvoelt. Vanavond kunnen enkele stevige onweersbuien ontstaan met kans op windstoten. Ook de komende nacht blijft het warm met temperaturen boven de 20 graden.
6: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op RTV.

0: Parkstad Makelaar Dijk staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
1: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio. Is wat u ook wilt. Yeah.

0: Gedrakken zet de tijd op 11 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. PostNL heeft in de eerste helft van dit jaar 15% minder pakketten bezorgd dan in diezelfde periode vorig jaar. Er werden vooral minder pakketjes van Aziatische webwinkels bezorgd. Sinds 1 juli zijn die duurder geworden omdat er per product een heffing van 3 euro bovenop komt. De omzet van PostNL bleef met 1,6 miljard euro wel gelijk ten opzichte van diezelfde periode vorig jaar. Ook werden er 8% minder brieven en kaarten verstuurd. Het bezorgen daarvan is nog altijd niet winstgevend voor PostNL. Olieconcern Shell doet alle Europese wind- en zonneparken van de hand. De projecten in Italië, Nederland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk komen in handen van het Franse Total Energies. Shell gaat zich weer meer richten op fossiele brandstoffen. De verkoop zal naar verwachting eind dit jaar worden afgerond. Het olie- en gasconcern maakt niet bekend hoeveel geld er met de transactie gemoeid is. Het aantal hypotheekaanvragen is afgelopen maand licht gestegen. Het waren er ruim 50.000 en daarmee is juli tot nu toe de op één na drukste hypotheekmaand van het jaar. Opvallend is dat het grootste aantal hypotheken werd aangevraagd door alleenstaande huizenkopers. Die vormen daarmee nu de grootste groep hypotheekaanvragers met 17%. Huizenbezitters die hun hypotheek verhogen voor verbouwing waren voorheen in de meerderheid. Bij een Oekraïense droneaanval zijn zeker 8 doden gevallen. Opnieuw werd een magazijn getroffen van de Russische webwinkel Wildberries. Rusland zegt dat het 635 drones heeft neergehaald. Oekraïne voerde al tientallen aanvallen uit op vestigingen van Wildberries met als doel de oorlog tot bij de Russische consument te brengen. Rusland bestookte op zijn beurt het zuidoosten van Oekraïne. Er vielen 1 dode en 21 gewonden. Het weer. Vanuit het zuiden stroomt nog meer warme lucht het land binnen. Het kwik loopt op tot rond de 35 graden en er staat weinig wind. Daardoor voelt het drukkend warm. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
4: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
2: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
5: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
6: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
7: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
8: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik en geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de Vier Sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
9: Waar ben jij naartoe geweest?
10: Naar Mondo Verde.
9: Met de nieuwe Havana's Tornado?
10: Ja, dat is een vrije val.
9: Te gek!
10: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
9: Wow!
10: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
9: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
11: Mindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Mindy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasseretten. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezelliger. ontdek zelf het gemak. Aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
12: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
13: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo kanaal 43.
14: Dit is het begin van een nieuw uur.
15: Met Arno Krijn.

0: tritonmarketing.nl.
1: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
2: Komt het oog wel ook wat.
1: Audiofrenzy.nl.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
4: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
5: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
6: Dit is RTW Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
7: Nederlanders die in het buitenland wonen moeten ook in Heerlen maanden wachten op een nieuw paspoort of identiteitskaart, meldt regionale omroep L1. De wachttijd voor een afspraak bedraagt momenteel 12 tot 14 weken. Heerlen is naast Maastricht en Venlo een van de drie Limburgse grensgemeenten waar Nederlanders uit onder meer België en Duitsland terecht kunnen voor een reisdocument. Volgens de gemeente is de drukte vooral het gevolg van de landelijke paspoortpiek en de grote vraag. Heerlen zou jaarlijks zo'n 3000 aanvragen van Nederlanders die in het buitenland wonen behandelen. In Kerkrade is zondagavond een einde gekomen aan de 20e editie van het Wereldmuziekconcours. Met de laatste harmoniewedstrijden in de Roda Hall en de prijsuitreiking op de markt viel het slotakkoord van het vierjaarlijks evenement. Volgens de organisatie trok het concours de afgelopen weken ongeveer 300.000 bezoekers. Officiële bezoekerscijfers en de financiële eindbalans volgen later. De volgende editie is in 2030. Het WMC wil ook in de tussenliggende jaren evenementen organiseren die aansluiten bij de sfeer van het WMC. Het Koninklijk Harmonieorkest Kerkrade heeft bij het Wereldmuziekconcours goud met onderscheiding behaald. Het orkest eindigde met 92,14 punten als vierde van de 17 deelnemers in de tweede divisie harmonie. Daarmee was het KHO de best geclasseerde en enige Kerkraadse deelnemer in deze divisie. Dirigent Guido Swijsen sprak van een goed resultaat, ondanks dat de score iets lager uitviel dan bij het WMC-debuut in 2017. Ook voorzitter Cora Roekens reageerde trots op de prestatie. RTV Parkstad zendt vanmiddag een reportage uit van het optreden. Dan nog het weer. Vandaag wordt het extreem heet in Parkstad. Vanmiddag stijgt de temperatuur naar 37 graden. Daarbij neemt de luchtvochtigheid toe, waardoor het benauwd aanvoelt. Vanavond kunnen enkele stevige onweersbuien ontstaan met kans op windstoten. Ook de komende nacht blijft het warm met temperaturen boven de 20 graden.
6: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op rtw

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
3: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
4: Ik ga een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
3: Nee, je hebt niet goed gekeken.
4: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
3: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
4: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
2: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxi. Parkstad.nl.
5: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
3: Verdikke me! Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
6: Halalcentrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
5: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
7: Café Drakke zet de tijd op 12 uur.
8: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. PostNL heeft in de eerste helft van dit jaar 15% minder pakketten bezorgd. Er was vooral een daling te zien in het aantal pakketjes van Aziatische webshops. Die zijn sinds 1 juli duurder geworden door een heffing van €3 per product. PostNL had wel een ongeveer gelijke omzet, zo'n €1,6 miljard. Ook ging het flink minder met de brieven en kaarten. De bezorging daarvan kost PostNL meer dan het oplevert. Shell doet alle Europese wind- en zonneparken van de hand. De projecten in Italië, Nederland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk worden verkocht aan het Franse concern Total. Shell gaat zich weer meer concentreren op fossiele brandstoffen. Het olie- en gasconcern maakt niet bekend hoeveel geld er met de transactie gemoeid is. Naar verwachting wordt de verkoop eind dit jaar afgerond. Het aantal hypotheekaanvragen is de voorbije maand licht gestegen. Het waren er ruim 50.000. Daarmee was juli de op één na drukste hypotheekmaand van dit jaar. De alleenstaande huizenkopers maken nu het grootste deel uit van de aanvragers, 17%. Voorheen bestond het levend deel van de aanvragers uit huizenbezitters die hun hypotheek verhogen vanwege een verbouwing. In Rusland zijn zeker 8 doden gevallen na een Oekraïnse droneaanval. Opnieuw was een magazijn van de Russische webwinkel Wildberries het doelwit. Oekraïne wil met de vele aanvallen op die webwinkel de oorlog voelbaar maken bij de Russische burger. Rusland zegt dat het van de massale Oekraïnse aanval 635 drones heeft kunnen neerhalen. Rusland voerde ook aanvallen uit op het zuidoosten van Oekraïne. Daarbij vielen een dode en 21 gewonden. Het weer vanuit het zuiden stroomt meer warme en vochtige lucht het land binnen. Het voelt drukkend warm en het kwik loopt op tot rond de 35 graden bij weinig wind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Zometeen op RTV Parkstad. Maurice Kamelot.
1: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
2: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
3: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
2: Inderdaad, echt vakwerk.
3: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
4: Kom binnen!
5: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
6: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
5: Rockmart in Kerkrade, zei je?
6: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door puurblanche.nl. Vang mooie dromen op puurblanche.nl.

0: is de Culture Beat op RTV Park. Zat een Mr. V.
1: Maurice Kamelot.
0: En die zegt, hallihallo, 12 uur geweest. Maandag 3 augustus 2026. Dank aan Jip voor de afgelopen 3 weken. De vakantielunchshow. En tot 2 uur zijn we er weer. Met Broodje Mouw. Wees welkom terug. Voor jou aan de andere kant van de radio. Leuk als je er weer, als je er weer bent. Misschien ben je zelf nog wel aan de andere kant op, van de wereld op vakantie. Dan zou ik zeggen.
2: Goedemiddag.
0: Ja, dat is het bij ons ook. Ja, het zal zomaar kunnen. Ik sprak van de week iemand die zei. Weet je wel hoe laat het is? Ik denk, potverdomme, het is.

te worden hier in het Limburgse. Dus kleed je er ook op, lekker luchtig. Maak je niet te druk. Doe geen domme dingen, doen wij dat ook niet. En wij gaan zorgen voor de muziek. We gaan je helpen. We slepen je daardoorheen. En je mag zelf interactief meedoen. Je denkt, ik denk dat je wel weet hoe het werkt inmiddels. Hè. Ja, laat even weten wat je wil horen. Dat kan je doen via de Parkstad. WhatsApp! Inderdaad, dat is heel simpel. Stuur eventjes een berichtje via diezelfde Parkstad WhatsApp. Onze kant op en dan gaan wij je favoriete plaat draaien zometeen.

0: deze banger, heerlijke. Het is Malief. Ja, ik ben even op vakantie geweest. Het is allemaal liedjes die... ik moet er nog even in komen. M-A-L-I-V-E. Samen met Jonas Blue en The Edge of Desire. Op Echte Vepark staat Selena Gomez en Marshmello. Ook nog Wolfs. Ja, ik ben ook maar een mens, hè. Godsamme zeg, hé. En er komen al wat leuke binnen dingen via de Parkstad WhatsApp. Als je iets leuks weet, een leuke plaat hebt die je graag wil horen, geef hem door.
1: WhatsApp!
0: Via de Parkstad WhatsApp, 20 minuten hits. Gaan we ze zo meteen voor je draaien. Doen we na 12:30. 20 minuten lang. Ik zie Total Touch voorbij komen. Dat is leuk. En ook de nieuwe van Robert van Hemert. En Donnie, moet dat nou? Ik ga ze voor je draaien. Laat maar even weten. We hebben nog wat plaatjes vrij. De 20 minuten hits op rij en non-stop een breuzel vrij. Alan Walker Faded komt eraan na deze klassieker. Phil Collins en In the

0: Mooi, deze nog steeds. Alan Walker, Faded op Echte Ver Parkstad. Daarmee, daar kijk je, wilde ik zeggen, echteverparkstad.nl. Daar kijk je de clipjes ook mee, hè? Dat kan allemaal, echteverparkstad.nl. Kijk live, dat is heel simpel. Kijk je heel in de clips mee. Er zijn nog wat leuke dingen binnengekomen hier via de Parkstad WhatsApp. Wham, zie ik voorbij komen, I'm Your Man. Leuk klassieker om die nog een keer te horen, zo meteen in de 20 minuten hits op rij. Non-stop en breuzelvrij.
1: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minly. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minly Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minly Plaza To Go.
2: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo. Attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl. Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630-360808.
3: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
4: Ook in Parkstad worden steeds vaker Aziatische hoornaars gesignaleerd. Eerder werden waarnemingen gemeld in onder meer Brunsum en in Heerlen zijn de afgelopen periode nesten verwijderd. Volgens de provincie Limburg is de invasieve exoot inmiddels in de hele provincie gevestigd. Door het warme weer zijn de hoornaars momenteel extra actief. De soort vormt vooral een bedreiging voor honingbijen en andere bestuivende insecten. Wie een Aziatische hoornaar of een nest ziet, krijgt het advies afstand te houden, een foto te maken en de waarneming te melden via waarneming.nl of de gemeente. Zelf een nest verwijderen wordt afgeraden. Koeriers en transportbedrijven in Parkstad die internationaal rijden hebben te maken met strengere Europese regels. Bestelwagens tussen de 2,5 en 3,5 ton vallen sinds juli onder vrijwel dezelfde regels als vrachtwagens. Chauffeurs moeten zich houden aan vaste rij- en rusttijden en het voertuig moet zijn uitgerust met een slimme digitale tachograaf die rij-, pauze- en rusttijden registreert. De wijzigingen zijn vooral merkbaar voor bedrijven die vanuit Parkstad regelmatig goederen vervoeren naar België en Duitsland. Met de nieuwe regels wil de Europese Unie de verkeersveiligheid verbeteren, vermoeidheid bij chauffeurs tegengaan en oneerlijke concurrentie tussen vervoerders voorkomen. Het Wereldmuziekconcours in Kerkrade kijkt terug op een succesvolle jubileumeditie. Volgens de organisatie trok de 20e editie bijna 50.000 betalende bezoekers. Daar kwamen nog honderdduizenden bezoekers bij voor de gratis concerten en activiteiten op de markt en in het stadspark. WMC-directeur Bart van der Roost spreekt van een unieke sfeer en is tevreden over het hoge muzikale niveau, de publieke belangstelling en de inzet van honderden vrijwilligers. Of het concours ook financieel gezond is, moet nog blijken. De organisatie maakt de definitieve financiële balans en evaluatie later dit najaar bekend. Dan nog het weer. Vandaag wordt het extreem heet in Parkstad. Vanmiddag stijgt de temperatuur naar 37 graden. Daarbij neemt de luchtvochtigheid toe, waardoor het benauwd aanvoelt. Vanavond kunnen enkele stevige onweersbuien ontstaan, met kans op windstoten.
3: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van ons Limmersland?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
4: Halal Centrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
2: Krammeltje, krammeltje, zet je de wekker?
5: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
6: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
7: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaarttunnel. Of kies voor de rondvaart op de Maas, die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.
8: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
9: De spanning, de ontlading. Het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
10: Café Drakken zet de tijd op 1 uur.
11: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op RTV Parkstad. Het aantal mensen dat is omgekomen bij de bestorming van Ceuta vorige week is opgelopen tot 88, meldt het bestuur van de Spaanse exclave. De meeste van hen kwamen om door verdrinking. De doden vielen toen binnen korte tijd zo'n 40.000 migranten, vermoedelijk vooral Marokkanen, Ceuta binnendrongen. Vele van hen kwamen zwemmend. Er zijn ook berichten over mensen die van rotswanden zijn gevallen terwijl ze aan land probeerden te komen. Tenminste 5 vrouwen die door voormalig Harrods-eigenaar Mohammed Al-Fayed zijn misbruikt, zijn door het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken formeel erkend als slachtoffers van moderne slavernij. Volgens persbureau PA Media worden er nog meer uitspraken verwacht. De vrouwen zijn slachtoffer geworden van mensenhandel. Honderden vrouwen hebben de in 2023 overleden Al-Fayed beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag, misbruik en verkrachting. De 2 mannen die verdacht worden van de bekladding van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam moeten in november voor de rechter verschijnen. Het monument werd gisterochtend vroeg beklad. Onder meer de woorden Stop the Human Traffic en Time to Wake Up werden aangebracht. De politie reed op het moment van de bekladding toevallig langs en kon 1 verdachte direct aanhouden. Later werd een 2e verdachte opgepakt terwijl hij het monument bekladde met lippenstift. De groei van de industrie in de eurozone is afgelopen maand verder aangetrokken, meldt marktonderzoeker S&P Global. De fabrieksproductie in het eurogebied steeg vorige maand in het snelste tempo in bijna 4,5 jaar. De onderzoekers spreken van een zomerse groeispurt. Fabrieken zouden vooral bezig zijn met het wegwerken van eerder opgelopen achterstanden. Vanaf de herfst ligt de fabrieksproductie naar verwachting weer lager. Het weer. Het is bijna overal tropisch warm met 30 tot 35 graden en een zwak tot matige wind uit het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: RTV Parkstad. Maurice Kamelot. Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
1: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
3: Ah!
2: Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan

0: Z. Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Fresh fruit, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
4: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site. Audiofrenzy.nl.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door puurblanche.nl. Vang mooie dromen op puurblanche.nl.

Lekker lang geleden dat ik deze gehoord heb. Wel zo lekker om nog een keer te horen. Hanson en Mbop en ook Lady Gaga op RTV Park zat. En het heet allemaal Abacadabra. Goedemiddag. En welkom bij deel 2 van de lunch. Broodje mouwen op RTV Park. Het is bijna 1:15. Tot 2 uur moet ik zeggen. Tijd voor de lunch met straks hier op de radio Shakira en Burna Boy. Met de, toch wel het meest verafschuwde FIFA. Je zult daar maar een thema voor gemaakt hebben. Gadverdamme. Ja, echt. Ik kan er niks anders ook van maken. Weg met Infantino, zeg ik ook maar meteen erachteraan. Laten we ons er maar niet druk om maken. Ik ga muziek draaien.

DJ Save My Life, ik kan het niet geweest zijn. In Deep op de radio, ook Shakira en Burna Boy en Die. Hey, 20 minuten hits op rij, non-stop en breuzevrij. Heb je nog iets leuks? Geef het door via de Parkzat. Laat het weten, stuur ons een bericht. Ga ik hem wellicht zo voor je draaien.

0: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
1: Ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
0: Nee, je hebt niet goed gekeken.
1: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou ook gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
0: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
1: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
2: De zon schijnt evenveel voor iedereen. Maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en Solar Techniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
0: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
3: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
2: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
4: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
3: Bij taxicentrale

0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
1: Ook in Parkstad worden steeds vaker Aziatische hoornaars gesignaleerd. Eerder werden waarnemingen gemeld in onder meer Brunsum en in Heerlen zijn de afgelopen periode nesten verwijderd. Volgens de provincie Limburg is de invasieve exoot inmiddels in de hele provincie gevestigd. Door het warme weer zijn de hoornaars momenteel extra actief. De soort vormt vooral een bedreiging voor honingbijen en andere bestuivende insecten. Wie een Aziatische hoornaar of een nest ziet, krijgt het advies afstand te houden, een foto te maken en de waarneming te melden via waarneming.nl of de gemeente. Zelf een nest verwijderen wordt afgeraden. Koeriers en transportbedrijven in Parkstad die internationaal rijden hebben te maken met strengere Europese regels. Bestelwagens tussen de 2,5 en 3,5 ton vallen sinds juli onder vrijwel dezelfde regels als vrachtwagens. Chauffeurs moeten zich houden aan vaste rij- en rusttijden en het voertuig moet zijn uitgerust met een slimme digitale tachograaf die rij-, pauze- en rusttijden registreert. De wijzigingen zijn vooral merkbaar voor bedrijven die vanuit Parkstad regelmatig goederen vervoeren naar België en Duitsland. Met de nieuwe regels wil de Europese Unie de verkeersveiligheid verbeteren, vermoeidheid bij chauffeurs tegengaan en oneerlijke concurrentie tussen vervoerders voorkomen. Het Wereldmuziekconcours in Kerkrade kijkt terug op een succesvolle jubileumeditie. Volgens de organisatie trok de 20e editie bijna 50.000 betalende bezoekers. Daar kwamen nog honderdduizenden bezoekers bij voor de gratis concerten en activiteiten op de markt en in het stadspark. WMC-directeur Bart van der Roost spreekt van een unieke sfeer en is tevreden over het hoge muzikale niveau, de publieke belangstelling en de inzet van honderden vrijwilligers. Of het concours ook financieel gezond is, moet nog blijken. De organisatie maakt de definitieve financiële balans en evaluatie later dit najaar bekend. Dan nog het weer. Vandaag wordt het extreem heet in Parkstad. Vanmiddag stijgt de temperatuur naar 37 graden. Daarbij neemt de luchtvochtigheid toe, waardoor het benauwd aanvoelt. Vanavond kunnen enkele stevige onweersbuien ontstaan, met kans op windstoten.
0: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

Het is lang geleden. Ingrid en Tu et Futu in de 20 minuten hits op rij non-stop en breuzeltje vrij. Leuk dat die plaatjes zo voorbij komen die we lang niet op de radio hebben gehoord. Die draaien wij graag hier op RTV Parkstad. Als je er zelf ook zo eentje hebt, laat het even weten. Geef hem door via de Parkstad WhatsApp. Je weet inmiddels wel hoe het werkt. Erik die neemt het zo over na 2 uur. Hij neemt je deze maandag 3 augustus door. Ik wens je een hele fijne dag. Wat je er ook van gaat maken. Als je nog iets leuks te melden hebt, geef het door via de Parkstad WhatsApp. Je favoriete plaat in de 20 minuten. Hits op Rijn, non-stop en breuzevrij. Wellicht ook straks bij Erik. Vanavond om 8 uur een pre-late night radio. En deze even speciaal voor mijn dochters. Is er helemaal wild van, maar ja, welk meisje van 11 niet, hè? Cat's Eye, Gabriella.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: TV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue-grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue-witte worst en barbecue-grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook, Halal Centrum Maasmechelen.
3: Hey mam, Mondo Verde heeft een nieuw waterpark. De Pirate Splash.
4: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
3: Mama, wanneer gaan wij naar Mondo Verde?
5: Kom binnen.
6: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten.
5: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
6: Rockmart in Kerkrade, zei je?
5: ROCKMART.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
7: Klaar met werken?
8: Autovies?
7: Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze carwash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En Mini Carwash keeps you moving.
9: Café Brakke zet de tijd op 2 uur.
10: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op RTV Parkstad. Het aantal mensen dat is omgekomen bij de bestorming van Ceuta vorige week is opgelopen tot 88, meldt het bestuur van de Spaanse exclave. De meeste van hen kwamen om door verdrinking. De doden vielen toen binnen korte tijd zo'n 40.000 migranten, vermoedelijk vooral Marokkanen, Ceuta binnendrongen. Vele van hen kwamen zwemmend. Er zijn ook berichten over mensen die van rotswanden zijn gevallen terwijl ze aan land probeerden te komen. Tenminste 5 vrouwen die door voormalig Harrods-eigenaar Mohammed Al-Fayed zijn misbruikt, zijn door het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken formeel erkend als slachtoffers van moderne slavernij. Volgens persbureau PA Media worden er nog meer uitspraken verwacht. De vrouwen zijn slachtoffer geworden van mensenhandel. Honderden vrouwen hebben de in 2023 overleden Al-Fayed beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag, misbruik en verkrachting. De 2 mannen die verdacht worden van de bekladding van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam moeten in november voor de rechter verschijnen. Het monument werd gisterochtend vroeg beklad. Onder meer de woorden Stop the Human Traffic en Time to Wake Up werden aangebracht. De politie reed op het moment van de bekladding toevallig langs en kon 1 verdachte direct aanhouden. Later werd een 2e verdachte opgepakt terwijl hij het monument bekladde met lippenstift. En het Pacifische eiland Nauru heeft officieel de naam veranderd naar Nauero. Daarmee keert het op 2 na kleinste land ter wereld terug naar de traditionele naam. De naam Nauru dateert uit de koloniale periode. Eind 19e eeuw werd het gekoloniseerd door Duitsland en later werd het eiland bestuurd door Australië. In 1968 werd het een onafhankelijke republiek. Er wonen 12.000 mensen op Nauero. Het land dreigt te verdwijnen door de stijgende zeespiegel. Het weer. Het is bijna overal tropisch warm met 30 tot 35 graden en een zwak tot matige wind uit het zuidoosten. Tot zover het radio nieuws op RTV Parkstad.

0: RTV Parkstad. Erik Kerkhoff.
1: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
2: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
3: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
4: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
5: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
6: Nee hoor.
1: Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
5: Inderdaad, echt vakwerk.
1: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
3: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Je maakt de lekkerste rijstevlei van het land.
7: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
3: Mmm.

Talk to you, another 54 Ultra. Dit is Parkzat. Goedemiddag trouwens, daar zijn we dan. Het is net 2 uur geweest. Ja, hè. We zitten midden in de vakanties. Hoe kunnen we het wel stellen? Week 2 van de bouwvak hier in Zuid-Nederland. Daar waar de zon heerlijk schijnt. Medusa zometeen. All for you van Janet Jackson komt eraan. En eerst hoor je Chris Martin en Coldplay. Hallo.

Cameron Whitcomb en Medusa hier op RTV Parkstad. Wil je alles over ons weten? Check de website www.rtvparkstad.nl. Misschien word je er nog wat slimmer van ook. 3:50 op maandagmiddag. Ed Sheeran, Cardi B en Camila Cabello. Wat een prachtige naam.

0: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
1: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolf Hulsterdicht Toes aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
2: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
3: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
4: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
1: Ook in Parkstad worden steeds vaker Aziatische hoornaars gesignaleerd. Eerder werden waarnemingen gemeld in onder meer Brunsum en in Heerlen zijn de afgelopen periode nesten verwijderd. Volgens de provincie Limburg is de invasieve exoot inmiddels in de hele provincie gevestigd. Door het warme weer zijn de hoornaars momenteel extra actief. De soort vormt vooral een bedreiging voor honingbijen en andere bestuivende insecten. Wie een Aziatische hoornaar of een nest ziet, krijgt het advies afstand te houden, een foto te maken en de waarneming te melden via waarneming.nl of de gemeente. Zelf een nest verwijderen wordt afgeraden. Koeriers en transportbedrijven in Parkstad die internationaal rijden hebben te maken met strengere Europese regels. Bestelwagens tussen de 2,5 en 3,5 ton vallen sinds juli onder vrijwel dezelfde regels als vrachtwagens. Chauffeurs moeten zich houden aan vaste rij- en rusttijden en het voertuig moet zijn uitgerust met een slimme digitale tachograaf die rij-, pauze- en rusttijden registreert. De wijzigingen zijn vooral merkbaar voor bedrijven die vanuit Parkstad regelmatig goederen vervoeren naar België en Duitsland. Met de nieuwe regels wil de Europese Unie de verkeersveiligheid verbeteren, vermoeidheid bij chauffeurs tegengaan en oneerlijke concurrentie tussen vervoerders voorkomen. Het Wereldmuziekconcours in Kerkrade kijkt terug op een succesvolle jubileumeditie. Volgens de organisatie trok de 20e editie bijna 50.000 betalende bezoekers. Daar kwamen nog honderdduizenden bezoekers bij voor de gratis concerten en activiteiten op de markt en in het stadspark. WMC-directeur Bart van der Roost spreekt van een unieke sfeer en is tevreden over het hoge muzikale niveau, de publieke belangstelling en de inzet van honderden vrijwilligers. Of het concours ook financieel gezond is, moet nog blijken. De organisatie maakt de definitieve financiële balans en evaluatie later dit najaar bekend. Dan nog het weer. Vandaag wordt het extreem heet in Parkstad. Vanmiddag stijgt de temperatuur naar 37 graden. Daarbij neemt de luchtvochtigheid toe, waardoor het benauwd aanvoelt. Vanavond kunnen enkele stevige onweersbuien ontstaan, met kans op windstoten.
0: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op RTV Parkstad.

dat je behoorlijk wat hits kunt draaien. 20 minuten non-stop een breuzeltje vrij van de Destiny's Child en de geruchten gaan dat ze samen weer muziek gaan maken. Nou, dat is iets om naar uit te kijken. 3:10, 20 minuten non-stop een breuzeltje vrij doen we in het volgende uur graag samen met jou opnieuw. Dit is Sarah Larsson.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue-grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue-witte worst en barbecue-grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook, Halal Centrum Maasmechelen.
3: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
4: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
5: Ah!
4: Of zo?
5: Ik snap hier niks van.
4: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: food, cold cocktails, and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
1: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
2: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
4: Ik ga een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
3: Nee, je hebt niet goed gekeken.
4: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto beter stel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
3: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
4: Nou, dan kan ik toch nog zeggen dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
1: Bij taxis.

0: spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
1: Komt het oog wel ook wat.
0: Audiofrenzy.nl.
2: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan. Op schadenetkoenen.nl.
3: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
4: En papa durft er niet in.
3: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondelvaerde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondelvaerde?
0: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site. Audiofrenzy.nl.
5: Café Drakke zet de tijd op 3 uur.
6: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op RTV Parkstad. In het Limburgse dorp Oostrum woedt een natuurbrand. Volgens L1 Nieuws zijn brandweereenheden uit verschillende provincies en regio's ter plaatse. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur zich verspreidt tot over het nabijgelegen spoor. De veiligheidsregio Limburg-Noord vraagt mensen om weg te blijven uit het gebied en de hulpdiensten de ruimte te geven. Er rijden vanwege de bluswerkzaamheden geen treinen tussen Nijmegen en Venray. Rijkswaterstaat zet de stuwen in de Nederrijn bij het Gelderse dorp Driel helemaal open. De waterstand aan beide kanten van het stuwcomplex is vrijwel gelijk, waardoor de kering volgens Rijkswaterstaat geen peilregulerende functie meer heeft. De stuw bij Driel staat bekend als de kraan van Nederland. Het is volgens Rijkswaterstaat voor het eerst dat de stuwen in Driel volledig worden opengezet als gevolg van de extreem lage waterstand. De Rijn heeft nog nooit zo laag gestaan. Afgelopen weekend is ruim 170 keer melding gemaakt van discriminatie rondom World Pride in Amsterdam. Ook vorig weekend, tijdens de start van World Pride, was dat het geval. De cijfers laten volgens organisatie Rita zien dat veel LHBT-plussers zich nog altijd onveilig voelen in de openbare ruimte. De meldingen kwamen veelal van mensen die onderweg waren van en naar Pride-evenementen. Volgens Rita werden mensen uitgescholden, bespuugd of op straat lastiggevallen. En het Pacifische eiland Nauru heeft officieel de naam veranderd naar Nauero. Daarmee keert het op twee na kleinste land ter wereld terug naar de traditionele naam. De naam Nauru dateert uit de koloniale periode. Eind 19e eeuw werd het gekoloniseerd door Duitsland en later werd het eiland bestuurd door Australië. In 1968 werd het een onafhankelijke republiek. Er wonen 12.000 mensen op Nauero. Het land dreigt te verdwijnen door de stijgende zeespiegel. Het weer. Het is bijna overal tropisch warm met 30 tot 35 graden en een zwak tot matige wind uit het zuidoosten. Tot zover het radio nieuws op RTV Parkstad.

0: Zometeen op RTV Parkstad. Erik Kerkhof.
1: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
2: Ben jij er vanavond bij? Want kine bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Bruggen van Vriendschap en Kakertse Boys. Mindy Kine, dat is gewoon leuk.
1: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
3: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
4: Kom binnen!
5: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi, mag wat kost.

0: prijs-kwaliteitverhouding.
1: Rockmart Inke Eckrade, zei je?
0: Rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.

0: van de maandagmiddag op RTV Parkstad. Ben je klaar? Ja, heb je er zin in? Geniet je een beetje van je vakantie? Je weet hè, Parkstad neem je overal mee naartoe.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.

flinke deun, maar hij blijft waarschijnlijk voor de rest van de dag in je hoofd hangen. Dat maakt het weer een beetje vervelend. Crystal Waters, Gypsy Woman, She's Homeless. La-da-dee, la-da-da. Ik kan me nog herinneren in die tijd dat ik als DJ opereerde, heel veel mensen bij me aan de DJ-boot stonden van, hey, doe eens la-da-dee, la-da-da. Ja, dan moest je maar gokken, hoor. Maar je kon er wel uit, toch? Yeah.

Noah, Alicia Keys. Altijd de mooie dragende hit. Je hoort ze op de maandagmiddag van RTV Parkstad. Jouw hit, jouw nieuws. Check onze website www.rtvparkstad.nl. Kun je ook online luisteren. En dat is verdomd makkelijk als je toevallig op vakantie bent. Oh ja.

0: Ach, alle meiden die zwijmelden bij. Alleen al de blik van George Michael die dan heel zwoel keek met deze single Careless Whisper. Nou ja, de rest van het verhaal is neem ik aan allemaal bekend. En dat is eigenlijk verdomd jammer, hè, dat het allemaal zo is afgelopen voor zo'n zeer getalenteerde man. Het is alweer bijna 3:30. Je luistert naar Parkstad. Ik heb Niall Horan met Miles Smith en Drive Safe.
1: What's

0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
1: Ook in Parkstad worden steeds vaker Aziatische hoornaars gesignaleerd. Eerder werden waarnemingen gemeld in onder meer Brunsum en in Heerlen zijn de afgelopen periode nesten verwijderd. Volgens de provincie Limburg is de invasieve exoot inmiddels in de hele provincie gevestigd. Door het warme weer zijn de hoornaars momenteel extra actief. De soort vormt vooral een bedreiging voor honingbijen en andere bestuivende insecten. Wie een Aziatische hoornaar of een nest ziet, krijgt het advies afstand te houden, een foto te maken en de waarneming te melden via waarneming.nl of de gemeente. Zelf een nest verwijderen wordt afgeraden. Koeriers en transportbedrijven in Parkstad die internationaal rijden hebben te maken met strengere Europese regels. Bestelwagens tussen de 2,5 en 3,5 ton vallen sinds juli onder vrijwel dezelfde regels als vrachtwagens. Chauffeurs moeten zich houden aan vaste rij- en rusttijden en het voertuig moet zijn uitgerust met een slimme digitale tachograaf die rij-, pauze- en rusttijden registreert. De wijzigingen zijn vooral merkbaar voor bedrijven die vanuit Parkstad regelmatig goederen vervoeren naar België en Duitsland. Met de nieuwe regels wil de Europese Unie de verkeersveiligheid verbeteren, vermoeidheid bij chauffeurs tegengaan en oneerlijke concurrentie tussen vervoerders voorkomen. Het Wereldmuziekconcours in Kerkrade kijkt terug op een succesvolle jubileumeditie. Volgens de organisatie trok de 20e editie bijna 50.000 betalende bezoekers. Daar kwamen nog honderdduizenden bezoekers bij voor de gratis concerten en activiteiten op de markt en in het stadspark. WMC-directeur Bart van der Roost spreekt van een unieke sfeer en is tevreden over het hoge muzikale niveau, de publieke belangstelling en de inzet van honderden vrijwilligers. Of het concours ook financieel gezond is, moet nog blijken. De organisatie maakt de definitieve financiële balans en evaluatie later dit najaar bekend. Dan nog het weer. Vandaag wordt het extreem heet in Parkstad. Vanmiddag stijgt de temperatuur naar 37 graden. Daarbij neemt de luchtvochtigheid toe, waardoor het benauwd aanvoelt. Vanavond kunnen enkele stevige onweersbuien ontstaan, met kans op windstoten.
2: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: Ik heb het al gezegd, ze gaan misschien weer samen muziek maken. Dat is toch iets om rijk als naar uit te kijken. De beide van Destiny's Child, je hoort ze met Bootylicious. We hadden Bruno Mars en Marry You, Fever Dream van Alex Warren en Joshua Caddison kwam voorbij. Dat zijn de hits van Parkstad. Ik ben er morgen weer.
1: Dit is Parkstad.

0: Het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
1: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
2: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
3: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio. Is wat u ook wilt.
4: Yeah.

0: Kruimeltje, kruimeltje in mijn hand. Nu maak de mooiste taarten van het land.
1: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
2: Café Brakke zet de tijd op 4 uur.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op RTV Parkstad. In het Limburgse dorp Oostrum woedt een natuurbrand. Volgens L1 Nieuws zijn brandweereenheden uit verschillende provincies en regio's ter plaatse. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur zich verspreidt tot over het nabijgelegen spoor. De veiligheidsregio Limburg-Noord vraagt mensen om weg te blijven uit het gebied en de hulpdiensten de ruimte te geven. Er rijden vanwege de bluswerkzaamheden geen treinen tussen Nijmegen en Venray. Rijkswaterstaat zet de stuwen in de Nederrijn bij het Gelderse dorp Driel helemaal open. De waterstand aan beide kanten van het stuwcomplex is vrijwel gelijk, waardoor de kering volgens Rijkswaterstaat geen peilregulerende functie meer heeft. De stuw bij Driel staat bekend als de kraan van Nederland. Het is volgens Rijkswaterstaat voor het eerst dat de stuwen in Driel volledig worden opengezet als gevolg van de extreem lage waterstand. De Rijn heeft nog nooit zo laag gestaan. Afgelopen weekend is ruim 170 keer melding gemaakt van discriminatie rondom World Pride in Amsterdam. Ook vorig weekend, tijdens de start van World Pride, was dat het geval. De cijfers laten volgens organisatie Rita zien dat veel LHBT-plussers zich nog altijd onveilig voelen in de openbare ruimte. De meldingen kwamen veelal van mensen die onderweg waren van en naar Pride-evenementen. Volgens Rita werden mensen uitgescholden, bespuugd of op straat lastiggevallen. En de uitlatingen van Sophie Straat tijdens festival Best Kept Secret zijn niet strafbaar. Die conclusie trekt het Openbaar Ministerie in reactie op aangifte die tegen de zangeres waren gedaan. Sophie Straat vroeg tijdens haar optreden in juni witte mannen naar achteren te gaan om meer ruimte te maken voor vrouwen en minderheden. Er is volgens het OM geen sprake van groepsbelediging of het aanzetten tot haat, discriminatie en geweld. Deze conclusie trok het meldpunt discriminatie ook al. Het weer. Het is bijna overal tropisch warm met 30 tot 35 graden en een zwak tot matige wind uit het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
2: Zometeen op RTV Parkstad. Richard Reggers. Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
4: Waar ben jij naartoe geweest?
5: Naar Mondo Verde.
4: Met de nieuwe Havana's Tornado?
5: Ja, dat is een vrije val.
4: Te gek!
5: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
4: Wow!
5: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
4: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
6: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
7: Ah!
6: Of zo?
7: Ik snap hier niks van.
6: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: Pythonmarketing.nl.
1: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
1: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
2: Komt het oog wel ook wat.
1: Audiofrenzy.nl.
3: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
1: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN.
5: Dit is het begin van een nieuw uur.
6: Met Richard.

lekker romantiek op de Limburgse radio. Celine Dion met That's the Way It Is. Met daarvoor Adele, samen met Ronnie Flex en Fenna. Met Populair. En daarmee begonnen we dus de Miller Show. Maar natuurlijk ook even bedanken Erik voor de afgelopen 2 uur. En Erik is terug. Jazeker. Morgen

0: Ja, er werd weer lekker aan die gitaar getrokken door Anouk en Girl. Zometeen gaat het tegeltje van de muur. En het gaat over niet traag zijn of juist traag zijn, maar een beetje een excuus hebben om het traag te kunnen zijn. Nou, zometeen hoor je het naar Hannah May. Wacht
1: als
0: op mij.
1: Ik bang ben,

Hanna mee en wacht op mij hier op Parkzat. En natuurlijk is het tegeltje van de muur afgekomen. En gaan we even kijken wat erop staat. Namelijk, ik ben niet traag. Ik ben zorgvuldig langzaam.

0: Madura.
1: Bij Barksat. Nou, het mag wel met deze lekkere zomerse temperaturen. Nou ja, je houdt er wel of je houdt er niet van, hè. Er zijn mensen die zeggen, doe mij 20 graden is genoeg. En anderen die zeggen, 30 graden is ook wel prima. Dus het is waar je van houdt. Zometeen Jos, met natuurlijk het nieuws en het weerbericht. En de 20 minuten hits, die komen er zometeen aan. Tezamen met Robbie Williams. En ander, maar ook Christina Aguilera. The Genie in a Bottle, zometeen.
2: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
3: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
2: Inderdaad, echt vakwerk.
3: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
4: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 36 0808.
5: De zon schijnt evenveel voor iedereen. Maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
6: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
7: Ik ga een bulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
6: Nee, je hebt niet goed gekeken.
7: Ik had al lang de schade net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
6: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
7: Nou, dan kan ik toch nog zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
5: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
8: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
6: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
9: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
8: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
10: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Minly Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
9: Bij Taxi Centrale Beers.

0: Dit is RTW Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
1: Ook in Parkstad worden steeds vaker Aziatische hoornaars gesignaleerd. Eerder werden waarnemingen gemeld in onder meer Brunsum en in Heerlen zijn de afgelopen periode nesten verwijderd. Volgens de provincie Limburg is de invasieve exoot inmiddels in de hele provincie gevestigd. Door het warme weer zijn de hoornaars momenteel extra actief. De soort vormt vooral een bedreiging voor honingbijen en andere bestuivende insecten. Wie een Aziatische hoornaar of een nest ziet, krijgt het advies afstand te houden, een foto te maken en de waarneming te melden via waarneming.nl of de gemeente. Zelf een nest verwijderen wordt afgeraden. Koeriers en transportbedrijven in Parkstad die internationaal rijden hebben te maken met strengere Europese regels. Bestelwagens tussen de 2,5 en 3,5 ton vallen sinds juli onder vrijwel dezelfde regels als vrachtwagens. Chauffeurs moeten zich houden aan vaste rij- en rusttijden en het voertuig moet zijn uitgerust met een slimme digitale tachograaf die rij-, pauze- en rusttijden registreert. De wijzigingen zijn vooral merkbaar voor bedrijven die vanuit Parkstad regelmatig goederen vervoeren naar België en Duitsland. Met de nieuwe regels wil de Europese Unie de verkeersveiligheid verbeteren, vermoeidheid bij chauffeurs tegengaan en oneerlijke concurrentie tussen vervoerders voorkomen. Het Wereldmuziekconcours in Kerkrade kijkt terug op een succesvolle jubileumeditie. Volgens de organisatie trok de 20e editie bijna 50.000 betalende bezoekers. Daar kwamen nog honderdduizenden bezoekers bij voor de gratis concerten en activiteiten op de markt en in het stadspark. WMC-directeur Bart van der Roost spreekt van een unieke sfeer en is tevreden over het hoge muzikale niveau, de publieke belangstelling en de inzet van honderden vrijwilligers. Of het concours ook financieel gezond is, moet nog blijken. De organisatie maakt de definitieve financiële balans en evaluatie later dit najaar bekend. Dan nog het weer. Vandaag wordt het extreem heet in Parkstad. Vanmiddag stijgt de temperatuur naar 37 graden. Daarbij neemt de luchtvochtigheid toe, waardoor het benauwd aanvoelt. Vanavond kunnen enkele stevige onweersbuien ontstaan, met kans op windstoten.
2: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: Robbie Williams. Op het einde van de 20 minuten hit non-stop en breugeltje vrij. Met Rock DJ. Daarvoor Another, maar ook Christina Aguilera. En dat waren onder andere dit in de 20 minuten hit non-stop en breugeltje vrij. We gaan even kijken wat vandaag gebeurde op deze maandag 3 augustus. Maar dan in het jaar 2023 in Heerlen.
1: The spirit of a people. Yes, we can.
0: In Heerlen werd gewerkt aan zomeractiviteiten in en rond het centrum om bezoekers te trekken tijdens de vakantieperiode. Lokale ondernemers en horeca speelden in met extra evenementen en muziekoptredens. En de gemeente ondersteunt deze initiatieven om de leegstand tegen te gaan in de binnenstad en het allemaal veel aantrekkelijker te maken.

de bagagedrager van Gesperdoel. Samen met Sef en bagagedrager natuurlijk. Zometeen het tweede gedeelte van natuurlijk de middagshow. Maar daarin Justin Timberlake. Maar ook Marshmallow, dat hoor je zometeen na 7 uur. Maar eerst nog even genieten van een 80's classic. Whitney Houston, and I wanna dance with somebody. Tot zometeen.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
3: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in...

0: het RTV Parkstad.
1: Kom binnen.
2: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
1: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
2: Rockmart in Kerkrade, zei je?
1: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
3: Café Brakke zet de tijd op 5 uur.
4: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op RTV Parkstad. Bij een Oekraïense droneaanval op een Russische badplaats aan de Zwarte Zee zijn zeker 6 doden gevallen. Dat meldt de regio-gouverneur. Onder de overledenen zijn 3 kinderen. Zeker 40 anderen raakten gewond. Eerder vandaag werden op de door Rusland bezette Krim ook al 4 doden gemeld door een nachtelijke Oekraïense droneaanval. Daar zouden volgens de gouverneur brokstukken zijn neergekomen van een drone. Bij de Brabantse plaats Rosmalen is een grote natuurbrand uitgebroken. Dat meldt de veiligheidsregio. Informatie over de inzet van de brandweer en mogelijke gevolgen voor omwonenden kon de brandweer nog niet geven. Er woedt ook een grote natuurbrand bij het Limburgse Venray. Of de bluswerkzaamheden daar impact hebben op het blussen van de brand in Rosmalen is onduidelijk. In heel Nederland geldt momenteel fase 2 voor het natuurbrandrisico. Dat is het hoogste niveau. Een ex-politieagent uit Roermond is vrijgesproken van de verkrachting van een 28-jarige vrouw. Volgens de rechter is er te weinig bewijs om de 36-jarige man, die inmiddels ontslagen is, te veroordelen. Vast staat dat er seksueel contact is geweest tussen de twee. De man stelt met wederzijdse instemming. De vrouw zegt dat zij tijdens haar slaap is verkracht. Het Openbaar Ministerie had een celstraf van 3 jaar tegen de politieagent geëist. En de uitlatingen van Sophie Straat tijdens festival Best Kept Secret zijn niet strafbaar. Die conclusie trekt het Openbaar Ministerie in reactie op aangifte die tegen de zangeres waren gedaan. Sophie Straat vroeg tijdens haar optreden in juni witte mannen naar achteren te gaan om meer ruimte te maken voor vrouwen en minderheden. Er is volgens het OM geen sprake van groepsbelediging of het aanzetten tot haat, discriminatie en geweld. Deze conclusie trok het meldpunt discriminatie ook al. Het weer. Het is bijna overal tropisch warm met 30 tot 35 graden en een zwak tot matige wind uit het zuidoosten. Tot zover het radio nieuws op RTV Parkstad.

Zometeen op RTV Parkstad. Richard Reggers. Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek...

0: Als het RTV Park staat.
1: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoekhamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
2: Halal Centrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN.

Het was alweer het jaar 2018. Wat vliegt de tijd toch? Van Justin Timberlake samen met Chris. En Say Something, met daarvoor Marshmello, met Holy Water. En daarmee begonnen we dus het tweede gedeelte van de middagshow. Het is maandag 3 augustus. Ik weet het, begin van de werkweek. Of je hebt nog een lekker weekje vakantie. Lekker!

als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn.

voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Tel gewoon de lange dagen. Tel gewoon de lege lange dagen. Maar ik wil niet.

Even lekker meedansen met je heupjes van links naar rechts op Dabuza en Manetic. En vrienden, zometeen, ja, het tegeltje is er van de muur afgehaald, dus we weten al een beetje waarover het gaat. Het is een excuus over traag zijn. Ben jij soms een beetje traag, bewust of onbewust? Dan komt het excuus van het tegeltje er zometeen aan. Na Clem Fry en The Heat Is On in Parkstad.

Glenn Frey en de heat is on. Nou, volgens mij was het een klein beetje het weerbericht, geloof ik, van vandaag. Een tikkeltje. Afdeling wel of niet traag. Daar komt die. Ik ben niet traag. Ik ben zorgvuldig langzaam.

0: Bij RTV Parkstad, waar zometeen Jos weet wat er is gebeurd in Parkstad. En natuurlijk ook het weer. En ze komen eraan hoor. De 20 minuten hit, non-stop en breudeltje vrij. Zometeen op de radio, Inja, Daniel Pouter, ook Niall Horan. Maar we beginnen zometeen met Eva Max. Zometeen.
1: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo. Attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
2: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.
3: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
4: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
5: De spanning. De ontlading. Het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
3: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
6: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
7: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
2: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
8: Kerkrade heeft in de eerste helft van dit jaar minder zware maatregelen hoeven nemen tegen woonoverlast. Volgens de gemeente komt dat doordat problemen eerder werden gesignaleerd en aangepakt via de aanpak Sociaal Veilig. Of de overlast zelf ook is afgenomen, blijkt niet uit de cijfers. Wel werden 110 situaties behandeld, variërend van woonoverlast en vervuilde woningen tot verward gedrag. Daarnaast stoot de gemeente 12 drugspanden en controleerde het interventieteam bijna 200 woningen en bedrijfspanden op onder meer ondermijnende criminaliteit en illegale kamerverhuur. SP-statenlid Cynthia Smeets uit Heerlen-Noord is voorgedragen als lijsttrekker van de SP Limburg voor de provinciale statenverkiezingen van 2027. Als de leden instemmen, wordt de 36-jarige Smeets de eerste vrouwelijke lijsttrekker van de partij in Limburg. Ze zit sinds 2023 in provinciale staten en houdt zich onder meer bezig met armoede, kwetsbare wijken en de toekomst van de Limburgse industrie, waaronder Gemmelot en VDL Netcar. De definitieve kandidatenlijst wordt later dit jaar vastgesteld door de leden van de SP. De bouw van het veiligheidshuis Hoensbroek kan na ruim een jaar vertraging weer worden hervat. De werkzaamheden lagen stil omdat in het voormalige bankgebouw aan de Koe van de Straat één beschermde vleermuis was aangetroffen. Inmiddels zijn de verplichte maatregelen uitgevoerd, is een omgevingsvergunning verleend en is bij een nieuwe controle geen vleermuis meer gevonden. In het veiligheidshuis gaan straks onder meer politie, rechtbank, woningcorporaties, zorgorganisaties, BOA's en de Open Universiteit samenwerken aan de veiligheid en leefbaarheid in Hoensbroek Centrum. Oud-politiechef Ali Sabri wordt directeur van de nieuwe voorziening. Brunsum heeft er een nieuw lifestylepark bij. Het vernieuwde sport- en speelpark aan de Prinses Beatrixstraat is vanaf nu open voor publiek, hoewel de laatste werkzaamheden nog worden afgerond. Bezoekers kunnen onder meer gebruik maken van een pumptrack, skatebaan, klimband, hieroxbaan en diverse sportvelden. De gemeente wil met het park jong en oud meer laten bewegen en werkt ook aan een talentenhub voor jongeren. De officiële opening is op zaterdag 22 augustus met sportclinics, workshops en demonstraties. Dan nog het weer in Parkstad. Het weekend verloopt zonnig en droog. Zaterdag wordt het ongeveer 27 graden en zondag stijgt het kwik opnieuw tot boven de 30 graden. Ook begin volgende week blijft het tropisch warm met temperaturen tot 34 graden. Dan neemt de kans op benauwde omstandigheden en onweersbuien weer toe.
2: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: India met Amazing, Daniel Powter, ook Neil Horn en Eva Max. Oftewel, dat waar dit in de 20 minuten eerst non-stop en Breuzeltje vrij. Wat gebeurde bijvoorbeeld in Kerkrade? Daar rukte de brandweer uit. Nou, we gaan even kijken. Geschiedenisfeitjes.
1: The spirit of a people. Yes, we can.
0: Het gebeurde vandaag 3 augustus, maar dan wel in het jaar 2022. De brandweer rukte uit voor een incident in Kerkrade, waarbij rookontwikkeling ontstond in een woning. Bewoners konden zelfstandig naar buiten komen en werden gecontroleerd door de ambulancepersoneel. De

Fran Darby uit de jaren 80 en Dan's Little Sister. Ja, het einde van de middagshow is nabij, maar niet getreurd. Morgen tussen 4 en 6 is er weer een splinternieuwe middagshow. Heel graag tot dan en nu nog heel even Dave op de radio.

0: guys.
1: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
2: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
3: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner. Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi-specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
4: Komt het oog wel ook wat.
3: Audiofrenzy.nl.
5: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
6: Ah!
5: Of zo?
6: Ik snap hier niks van.
5: Dan kun je het toch echt beter over.

0: tritonmarketing.nl.
1: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
2: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je met Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Zeg maar dag tegen 1-voor-1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
4: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartjecentrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
5: De keuze is reuze. Aan Hoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aan Hoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aan Hoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
4: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
6: Café Brakke zet de tijd op 6 uur.
7: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op RTV Parkstad. Een 20-jarige man uit Bergen op Zoom is gisteravond aangehouden in een onderzoek naar terrorisme. De verdachte zou in contact staan met mensen van de Afghaanse tak van Islamitische Staat die aansturen op het plegen van aanslagen. Hij wordt verdacht van deelname aan een terroristische organisatie en het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. De man zit in volledige beperkingen, wat wil zeggen dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Bij een Oekraïense droneaanval op een Russische badplaats aan de Zwarte Zee zijn zeker 6 doden gevallen. Dat meldt de regio-gouverneur. Onder de overledenen zijn 3 kinderen. Zeker 40 anderen raakten gewond. Eerder vandaag werden op de door Rusland bezette Krim ook al 4 doden gemeld door een nachtelijke Oekraïense droneaanval. Daar zouden volgens de gouverneur brokstukken zijn neergekomen van een drone. Bij de Brabantse plaats Rosmalen is een grote natuurbrand uitgebroken. Dat meldt de veiligheidsregio. Informatie over de inzet van de brandweer en mogelijke gevolgen voor omwonenden kon de brandweer nog niet geven. Er woedt ook een grote natuurbrand bij het Limburgse Venray. Of de bluswerkzaamheden daar impact hebben op het blussen van de brand in Rosmalen is onduidelijk. In heel Nederland geldt momenteel fase 2 voor het natuurbrandrisico. Dat is het hoogste niveau. Een ex-politieagent uit Roermond is vrijgesproken van de verkrachting van een 28-jarige vrouw. Volgens de rechter is er te weinig bewijs om de 36-jarige man, die inmiddels ontslagen is, te veroordelen. Vast staat dat er seksueel contact is geweest tussen de twee. De man stelt met wederzijdse instemming. De vrouw zegt dat zij tijdens haar slaap is verkracht. Het Openbaar Ministerie had een celstraf van 3 jaar tegen de politieagent geëist. Het weer. Het is bijna overal tropisch warm met 30 tot 35 graden en een zwak tot matige wind uit het zuidoosten. Tot zover het radio nieuws op RTV Parkstad.

0: Zometeen op RTV Parkstad. Milano van Beek. De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
1: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
2: Ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
1: Nee, je hebt niet goed gekeken.
2: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
1: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
2: Nou, dan kun ik toch nog gaan zeggen dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
0: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl. Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij Taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
1: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
3: Halalcentrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halalcentrum Maasmechelen.
0: Bij Taxicentrale Beer.

0: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
1: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630-360808.
2: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
3: Nee hoor. Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
2: Inderdaad, echt vakwerk.
3: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
4: Kom binnen!
5: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
6: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
5: Rockmart in Kerkrade, zei je?
6: ROCKMART.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
7: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
8: Ook in Parkstad worden steeds vaker Aziatische hoornaars gesignaleerd. Eerder werden waarnemingen gemeld in onder meer Brunssum en in Heerlen zijn de afgelopen periode nesten verwijderd. Volgens de provincie Limburg is de invasieve exoot inmiddels in de hele provincie gevestigd. Door het warme weer zijn de hoornaars momenteel extra actief. De soort vormt vooral een bedreiging voor honingbijen en andere bestuivende insecten. Wie een Aziatische hoornaar of een nest ziet, krijgt het advies afstand te houden, een foto te maken en de waarneming te melden via waarneming.nl of de gemeente. Zelf een nest verwijderen wordt afgeraden. Koeriers en transportbedrijven in Parkstad die internationaal rijden hebben te maken met strengere Europese regels. Bestelwagens tussen de 2,5 en 3,5 ton vallen sinds juli onder vrijwel dezelfde regels als vrachtwagens. Chauffeurs moeten zich houden aan vaste rij- en rusttijden en het voertuig moet zijn uitgerust met een slimme digitale tachograaf die rij-, pauze- en rusttijden registreert. De wijzigingen zijn vooral merkbaar voor bedrijven die vanuit Parkstad regelmatig goederen vervoeren naar België en Duitsland. Met de nieuwe regels wil de Europese Unie de verkeersveiligheid verbeteren, vermoeidheid bij chauffeurs tegengaan en oneerlijke concurrentie tussen vervoerders voorkomen. Het Wereldmuziekconcours in Kerkrade kijkt terug op een succesvolle jubileumeditie. Volgens de organisatie trok de 20e editie bijna 50.000 betalende bezoekers. Daar kwamen nog honderdduizenden bezoekers bij voor de gratis concerten en activiteiten op de markt en in het stadspark. WMC-directeur Bart van der Roost spreekt van een unieke sfeer en is tevreden over het hoge muzikale niveau, de publieke belangstelling en de inzet van honderden vrijwilligers. Of het concours ook financieel gezond is, moet nog blijken. De organisatie maakt de definitieve financiële balans en evaluatie later dit najaar bekend. Dan nog het weer. Vanavond kunnen enkele stevige onweersbuien ontstaan, met kans op windstoten.
7: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Hey mam, Mondelverde heeft een nieuw waterpark. De Pirate Splash.
3: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
2: Mama, wanneer gaan wij naar Mondelverde?
4: Hallo. Heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in

0: stad. Café Drakke zet de tijd op 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De natuurbrand in natuurgebied Rosmolen in Noord-Limburg heeft inmiddels 21 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle en wordt juist aangewakkerd door de wind. De brandweer legt nu een stoplijn aan om te voorkomen dat de vlammen zich verder verspreiden. 3 helikopters van Defensie helpen mee met blussen. Door de brand rijden er voorlopig geen treinen tussen Nijmegen en Venray, omdat de vlammen aan beide kanten van de spoorlijn door het gebied te zien zijn. De tientallen boeren die donderdag met zo'n 80 tractoren een snelweg blokkeerden, krijgen daarvoor waarschijnlijk geen boete. Want volgens de politie waren de kentekens van de tractoren afgeplakt, waardoor de bestuurders niet kunnen worden geïdentificeerd. De actie zorgde voor een file van ruim 4 kilometer op de A35 bij Almelo. Het afplakken van kentekens is wel verboden, maar de politie zegt dat handhaving in dit geval niet mogelijk is. De demonstratie was gericht tegen de stikstofplannen van het kabinet. In het zuidoosten van Nederland is het vandaag op meerdere plekken warmer geworden dan 35 graden. En daarmee is het regionale hitterecord uit 2020 geëvenaard met voor de 7e keer een dag boven de 35 graden. In Maastricht was het 35,5 graad, de hoogste temperatuur van vandaag. Volgens Weer Online komen zulke extreem hete dagen steeds vaker voor door de verandering van het klimaat. Het landelijke dagrecord voor 3 augustus staat op 36,6 graden en dateert uit 1986. En in Denemarken is de vernieuwde langere dienstplicht ingegaan. Vandaag zijn ongeveer 1600 militairen begonnen aan hun diensttijd van 11 maanden in plaats van de 4 van voorheen. Voor het eerst geldt de dienstplicht ook voor vrouwen. Denemarken breidt zijn krijgsmacht uit vanwege de oorlog in Oekraïne, de Russische dreiging en de oplopende spanningen in het Arktisch gebied. Later deze maand worden er voor het eerst ook Deense dienstplichtigen ingezet op Groenland ter verdediging. Het weer, het blijft nog lang boven de 25 graden. Er kan vanavond en in de nacht een regen- of onweersbui vallen, met name in het zuidoosten. 'S Nachts blijft het 19 tot 23 graden bij een zwakke tot matige zuidoostelijke wind. Morgen is er een mix van wolken en zon met kans op een bui bij 28 tot 33 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Zometeen op RTV Parkstad. Milano van Beek.
1: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
2: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
3: De spanning. De ontlading. Het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
1: Krammeltje, krammeltje, zet je de wekker?
4: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
5: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
6: Halalcentrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue-grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue-witte worst en barbecue-grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook, Halal Centrum Maasmechelen.
7: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
8: Mindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Mindy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasseretten. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezelliger. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
9: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik. En geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de Vier Sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
10: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.

0: opzet? Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
2: Komt het oog wel ook wat.
1: Audiofrenzy.nl.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
4: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
5: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
6: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
7: Ook in Parkstad worden steeds vaker Aziatische hoornaars gesignaleerd. Eerder werden waarnemingen gemeld in onder meer Brunsum en in Heerlen zijn de afgelopen periode nesten verwijderd. Volgens de provincie Limburg is de invasieve exoot inmiddels in de hele provincie gevestigd. Door het warme weer zijn de hoornaars momenteel extra actief. De soort vormt vooral een bedreiging voor honingbijen en andere bestuivende insecten. Wie een Aziatische hoornaar of een nest ziet, krijgt het advies afstand te houden, een foto te maken en de waarneming te melden via waarneming.nl of de gemeente. Zelf een nest verwijderen wordt afgeraden. Koeriers en transportbedrijven in Parkstad die internationaal rijden hebben te maken met strengere Europese regels. Bestelwagens tussen de 2,5 en 3,5 ton vallen sinds juli onder vrijwel dezelfde regels als vrachtwagens. Chauffeurs moeten zich houden aan vaste rij- en rusttijden en het voertuig moet zijn uitgerust met een slimme digitale tachograaf die rij-, pauze- en rusttijden registreert. De wijzigingen zijn vooral merkbaar voor bedrijven die vanuit Parkstad regelmatig goederen vervoeren naar België en Duitsland. Met de nieuwe regels wil de Europese Unie de verkeersveiligheid verbeteren, vermoeidheid bij chauffeurs tegengaan en oneerlijke concurrentie tussen vervoerders voorkomen. Het Wereldmuziekconcours in Kerkrade kijkt terug op een succesvolle jubileumeditie. Volgens de organisatie trok de 20e editie bijna 50.000 betalende bezoekers. Daar kwamen nog honderdduizenden bezoekers bij voor de gratis concerten en activiteiten op de markt en in het stadspark. WMC-directeur Bart van der Roost spreekt van een unieke sfeer en is tevreden over het hoge muzikale niveau, de publieke belangstelling en de inzet van honderden vrijwilligers. Of het concours ook financieel gezond is, moet nog blijken. De organisatie maakt de definitieve financiële balans en evaluatie later dit najaar bekend. Dan nog het weer. Vanavond kunnen enkele stevige onweersbuien ontstaan, met kans op windstoten.
6: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
3: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
2: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
4: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
5: Ja, ik ga een bulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
4: Nee, je hebt niet goed gekeken.
5: Ik had al lang bij Shadden het Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
4: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerle, Maastricht, Geleen en Roermond.
5: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
3: Bij Taxi Centrale

0: ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
1: Café Drakken zet de tijd op 8 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Werknemers in de havens van Amsterdam, Rotterdam, Vlissingen en Terneuzen staken op 4 september uit protest tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Volgens vakbond FNV worden er tussen 11:15 en 19:00 s'avonds geen schepen behandeld. Vervoerders moeten daarom rekening houden met flinke vertragingen bij het laden en lossen van die schepen. De staking is onderdeel van een serie acties van de vakbonden. Op 9 september gaat het openbaar vervoer plat. Twee mensen zijn in de Verenigde Staten overleden na een uitbraak van een parasiet die in verband wordt gebracht met besmette ijsbergsla. Er zijn al duizenden mensen ziek geworden en bijna 200 belanden in het ziekenhuis. De meeste besmettingen zijn in de staat Michigan gemeld. De uitbraak werd aanvankelijk gekoppeld aan fastfoodketen Taco Bell, maar dat verband is nog niet bewezen. De Amerikaanse toezichthouder onderzoekt de besmettingsbron nu bij een groenteleverancier uit Mexico. De natuurbrand in natuurgebied de Rosmolen in Noord-Limburg heeft inmiddels 21 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle en wordt juist aangewakkerd door de wind. De brandweer legt nu een stoplijn aan om te voorkomen dat de vlammen zich verder verspreiden. 3 helikopters van Defensie helpen mee met blussen. Door de brand rijden er voorlopig geen treinen tussen Nijmegen en Venray, omdat de vlammen aan beide kanten van de spoorlijn door het gebied te zien zijn. En de leider van de Spaanse exclave Ceuta beschuldigt Marokko ervan de massale toestroom van migranten te hebben aangemoedigd of mogelijk gemaakt. Volgens hem kwamen daarbij zeker 88 mensen om het leven. Ook de Spaanse inlichtingendiensten denken dat de Marokkaanse grensbewaking tekort is geschoten. Maar Marokko wijst juist naar misinformatie op sociale media als oorzaak van de massale oversteek. Ondertussen bespreken de EU-ministers de situatie nu tijdens een videospoedoverleg. Het weer, het blijft nog lang boven de 25 graden. Er kan vanavond en in de nacht een regen- of onweersbui vallen, met name in het zuidoosten. 'S Nachts blijft het 19 tot 23 graden bij een zwakke tot matige zuidoostelijke wind. Morgen is er een mix van wolken en zon met kans op een bui bij 28 tot 33 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Zometeen op RTV Parkstad. Maurice Kamelot.
1: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
2: En papa durft er niet in.
1: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondelverde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondelverde?
3: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
4: Kom binnen!
5: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten.

0: Religion, BB Rexha op Echte V Parkzot. Faithless op het radio. Ja, Will Smith daarvoor nog, Getting Jiggied With It. 8:10 geweest. Welkom bij deze radioshow, de Pre-Late Night Radio Show. Elke maandagavond van 8 tot 10 op Echte V Parkzot. Nieuwe muziek, oude muziek, we draaien van alles. Je mag interactief meedoen. Geef door wat je wil horen. Dat kan altijd via de Parkzot WhatsApp. Daar hebben we een geluidsfragment voor.
1: WhatsApp!
0: Ja, precies, ja. Laat me even weten via de berichtenservice wat je wil horen. Dan

Easier, Take Me to Church in de pre-late night radio show. Ook de nieuwe Naalhorn, Dinner Party en Destiny's Child, Jumpin' Jumpin'. En van de church muziek van Hozier, Jumpin' Jumpin', waar inderdaad gelijk door een beetje Texas muziek. Heerlijk deze, ja, toch wel de snelst opkomende ster uit de Amerikaanse country muziek van dit moment, deze L.L. Angley. Plaatje komt 2 maanden geleden uit. En het is nu eigenlijk pas echt door een breken. Wat een goede track. Choose in Texas, L.L. Angley, nieuwe muziek. Op RTV Parkzat.

heel lang plezier van hebben, hoor. Hier gaan wij gewoon nog tot aan kerst, geloof mij, gaan we hier plezier van hebben. Dit wordt zo'n nazomerse plaat. Gewoon eind september nog een graadje of 20 en dan deze op de radio. Heerlijk zeg. Ella Langley, nieuwe muziek op RTV Parks. Dat van deze toch al 26 jaar gedaan, maar volgens mij. Nou hoor ik je denken, nou, dat is toch een bloei van mijn leven. Ja, dat klopt, maar voor muziekartiesten die tegenwoordig 20 zijn en al 3 albums hebben uitgebracht, heb ik soms het idee. Maar goed. Hey, Olivia Dean, it's so easy. Hoor je straks, dit is eerst uit de oude doos. China Crisis en Wishful Thinking. It's time.

0: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minly. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minly Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minly Plaza to go. Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630-360808.
1: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio. Is wat u ook wilt. Yeah.

is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Werknemers in de havens van Amsterdam, Rotterdam, Vlissingen en Terneuzen staken op 4 september uit protest tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Twee mensen zijn in de Verenigde Staten overleden na een uitbraak van een parasiet die in verband wordt gebracht met besmette ijsbergsla. Er zijn al duizenden mensen ziek geworden en bijna 200 belanden in het ziekenhuis. De natuurbrand in natuurgebied Rosmolen in Noord-Limburg heeft inmiddels 21 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle en wordt juist aangewakkerd door de wind. En de leider van de Spaanse exclave Ceuta beschuldigt Marokko ervan de massale toestroom van migranten te hebben aangemoedigd of mogelijk gemaakt. Het weer, het blijft nog lang boven de 25 graden. Er kan vanavond en in de nacht een regen- of onweersbui vallen, met name in het zuidoosten. 'S Nachts blijft het 19 tot 23 graden bij een zwakke tot matige zuidoostelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.

21 jaar oud alweer, zeg jij. Ja, ze heeft natuurlijk ook een nieuwe single uit. Save Me Tonight ga je straks nog voorbij horen komen. Deze was ook heel erg leuk. 22 jaar oud inmiddels alweer. Ja. Get Right op Echte V Parkstad. En Justin Timberlake daarvoor met Rock Your Body. Het is 12 minuten over 8:30. Maandagavond, heerlijk weer. Barbecue weer, zet hem aan en op de radio. Hard zometeen. All I Wanna Do Is Make Love To You. Na deze zomerse plaat van Sam Fender en Olivia Dean. Rain Me In.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaartunnel. Of kies voor de rondvaart op de Maas, die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.
3: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
4: De spanning, de ontlading, het samen juichen, het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
5: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van ons Limmersland?
6: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
7: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste. De ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
5: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Die maakt de lekkerste rijstevlei van het land.
7: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
8: Café Drakke zet de tijd op 9 uur.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. In de duinen bij Overveen in Noord-Holland woedt sinds deze avond een brand. Uit voorzorg is een deel van een camping ontruimd en de brandweer is bezig met blussen. Ook in de duinen bij Goede Reden in Zuid-Holland is brand uitgebroken. Daar breidt het vuur zich snel uit en zijn al veel brandweermensen en materieel ingezet. Gisteren was er ook al een duinbrand bij Katwijk. Die heeft een flink deel van de natuur in de as gelegd. EU-ambassadeurs hebben in een spoedoverleg gesproken over de massale toestroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta. De lidstaten vragen de Europese Commissie om de situatie nauwlettend te volgen en om te controleren of de meeste migranten inderdaad zijn teruggekeerd naar Marokko. Ook willen de landen lessen trekken om een nieuwe crisis te voorkomen. Morgen overleggen de EU-buitenlandministers verder over de zaak. Ceuta beschuldigt Marokko ervan de migranten te hebben aangemoedigd. Werknemers in de havens van Amsterdam, Rotterdam, Vlissingen en Terneuzen staken op 4 september uit protest tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Volgens vakbond FNV worden er tussen 11:15 en 19:00 s'avonds geen schepen behandeld. Vervoerders moeten daarom rekening houden met flinke vertragingen bij het laden en lossen van die schepen. De staking is onderdeel van een serie acties van de vakbonden. Op 9 september gaat het openbaar vervoer plat. En de brandweer denkt nog zeker 6 tot 8 uur te moeten blussen bij de natuurbrand in natuurgebied de Rosmolen in Limburg, die nu al 21 hectare in de as heeft gelegd. Het vuur wordt aangewakkerd door de wind. De brandweer legt nu een stoplijn aan om te voorkomen dat het vuur zich verder verspreidt. 3 helikopters van Defensie helpen mee met blussen. Door de brand rijden er voorlopig geen treinen tussen Nijmegen en Venray vanwege vlammen aan beide kanten van het spoor. Het weer, het blijft nog lang boven de 25 graden. Er kan vanavond en in de nacht een regen- of onweersbui vallen, met name in het zuidoosten. 'S Nachts blijft het 19 tot 23 graden bij een zwakke tot matige zuidoostelijke wind. Morgen is er een mix van wolken en zon met kans op een bui bij 28 tot 33 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
8: Zometeen op RTV Parkstad. Maurice Kamelot.
10: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
11: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is is dé hi-fi-specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
12: Want het oog wil ook wat.
11: Audiofrenzy.nl.
13: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
14: Ah!
13: Of zo?
14: Ik snap hier niks van.
13: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: opzet? Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
2: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
2: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it.

0: It All en Christina Aguilera, Maya, Pink, Lil Kim. Het was echt een mond vol ook gewoon. Hè. Lady Marmalade hoorde je daarvoor hier op RTV Parkzat.
1: Maurice Kamelot.
0: Bijna 8:15. Welkom bij deel 2 van de radioshow. Tot 10 uur dus. Straks nog nieuwe muziek van J-Lo. Zo nu is hij al niet meer. Voor mijn vakantie was hij natuurlijk al oud. Uitgebracht moet ik dan zeggen. Oud is, dat is het ook niet. Maar gewoon uitgebracht al. En dat is ook leuk. Nachtenlang van Donnie en Yves Berensen zometeen. Wat je ervan vindt moet je zelf weten. Als je zelf nog iets wil toevoegen. Je weet inmiddels wel hoe het werkte. Stuur ons even een berichtje. Dat kun je doen via de Parkstad.
2: Waza!
0: Laat me even weten wat je wil horen. Ga ik ze zometeen voor je draaien.
3: Nee.

0: Ja, natuurlijk ook door Kate Ryan een keer gecoverd, deze plaat van Frans Gall. En Ella, Ella, Stromae daarvoor een formidabel. Het is bijna 9:30 met J-Lo onderweg straks. Dit is eerst Donnie en Yves Berendsen.
1: Jij weet vast nog wel dat ik je zei. Jij doet me denken aan morgen.

Night Train, Hey Soul Sister, op Echte V Parkstad. In de pre-late night radio show kreeg een appje van Niels of ik Vrouwtje en Estine wil draaien met Hart in Brand. Niels, ga ik zo meteen voor je regelen. Is deze classic van John Parr, St. Elmo's Fire.

speciaal van Niels. Vrouwtje en is 10 hart in brand. En daarvoor uit de film Man in Motion. Het was de John Parr's St. Elmo's Fire. Ja, je moet inderdaad 40, 45 plus zijn. Wil je dat geweten hebben natuurlijk. Hè? Maar je kunt ook gewoon de radio op Parkzet laten staan. Dan melden wij het gewoon. Hè? Zo simpel is het ook. I don't like it. I love it.

0: hoor.
1: Ja, ik kreeg een appje van Mariska. Die zei, Robin Thicke. Is het niet gewoon Robin Thicke? Godzame Mariska, gaan we nou op elke slag zout leggen? Robin Thicke dan, ook goed. Ja, meeste werkdag na 3 weken vakantie zeg.

Een van mijn favoriete bands, ook al komt er weinig nieuwe muziek weer uit. Maar dat maakt helemaal niet uit. Keen and Silenced by the Night op Echte Parkstad. Mika daarvoor, Grace Kelly. Die hadden we al gehad, geloof ik. Ja, het is bijna 10 uur. Morgen om 12 uur een nieuwe lunchshow. Broodje Mouw. Sorry, papi. Becky G en Topic op

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Boxstad in heel Zuid-Limburg.
2: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
3: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
2: Nee, je hebt niet goed gekeken.
3: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
2: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
3: Nou, dan kan ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
4: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
2: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
5: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
4: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
6: Café Drakke zet de tijd op 10 uur.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Het Amerikaanse techbedrijf Apple stapt opnieuw naar de rechter vanwege een Britse eis om toegang te krijgen tot versleutelde gebruikersgegevens. De Britse regering wil dat Apple toegang geeft tot versleutelde cloud backups van gebruikers, maar het bedrijf verzet zich daartegen vanwege zorgen over de privacy en beveiliging van persoonlijke gegevens. De Britse overheid vindt de toegang soms nodig voor onderzoeken naar zware criminaliteit en terrorisme. De rechtszaak draait om de bescherming van online privacy. In de duinen bij Overveen in Noord-Holland woedt sinds deze avond een brand. Uit voorzorg is een deel van een camping ontruimd en de brandweer is bezig met blussen. Ook in de duinen bij Goede Reden in Zuid-Holland is brand uitgebroken. Daar breidt het vuur zich snel uit en zijn al veel brandweermensen en materieel ingezet. Gisteren was er ook al een duinbrand bij Katwijk. Die heeft een flink deel van de natuur in de as gelegd. EU-ambassadeurs hebben in een spoedoverleg gesproken over de massale toestroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta. De lidstaten vragen de Europese Commissie om de situatie nauwlettend te volgen en om te controleren of de meeste migranten inderdaad zijn teruggekeerd naar Marokko. Ook willen de landen lessen trekken om een nieuwe crisis te voorkomen. Morgen overleggen de EU-buitenlandministers verder over de zaak. Ceuta beschuldigt Marokko ervan de migranten te hebben aangemoedigd. En de brandweer denkt nog zeker 6 tot 8 uur te moeten blussen bij de natuurbrand in natuurgebied de Rosmolen in Limburg, die nu al 21 hectare in de as heeft gelegd. Het vuur wordt aangewakkerd door de wind. De brandweer legt nu een stoplijn aan om te voorkomen dat het vuur zich verder verspreidt. 3 helikopters van Defensie helpen mee met blussen. Door de brand rijden er voorlopig geen treinen tussen Nijmegen en Venray vanwege vlammen aan beide kanten van het spoor. Het weer, het blijft nog lang boven de 25 graden. Er kan vanavond en in de nacht een regen- of onweersbui vallen, met name in het zuidoosten. 'S Nachts blijft het 19 tot 23 graden bij een zwakke tot matige zuidoostelijke wind. Morgen is er een mix van wolken en zon met kans op een bui bij 28 tot 33 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad.
2: Marco
0: Smeets.
8: Waar ben jij naartoe geweest?
9: Naar Mondo Verde.
8: Met de nieuwe Havana's Tornado?
9: Ja, dat is een vrije val.
8: Te gek!
9: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
8: Wow!
9: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
8: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
10: Klaar met werken? Auto of lease? Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze car wash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. en win je car wash. Keeps you moving.
11: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
12: Kom binnen!
13: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
12: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
13: Rockmart in Kerkrade, zei je?
12: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
11: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.

0: met samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
1: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
2: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
3: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek... in

0: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Nu maak de mooiste taarten van het land.
1: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
2: Café Drakken zet de tijd op 11 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De Amerikaanse president Trump vindt dat grote oliemaatschappijen te veel winst maken door de huidige hoge olieprijzen. Volgens hem moeten bedrijven als ExxonMobil en Chevron een deel van die winst teruggeven en de brandstofprijzen verlagen. De olieprijzen stegen sterk nadat Iran de olie-export via de Straat van Hormuz beperkte. Ook Shell meldde onlangs een veel hogere kwartaalwinst door de onrust op de energiemarkt. Trump zegt dat de bedrijven flink profiteren van het tekort aan ruwe olie. Het Amerikaanse techbedrijf Apple stapt opnieuw naar de rechter vanwege een Britse eis om toegang te krijgen tot versleutelde gebruikersgegevens. De Britse regering wil dat Apple toegang geeft tot versleutelde cloud backups van gebruikers, maar het bedrijf verzet zich daartegen vanwege zorgen over de privacy en beveiliging van persoonlijke gegevens. De Britse overheid vindt de toegang soms nodig voor onderzoeken naar zware criminaliteit en terrorisme. De rechtszaak draait om de bescherming van online privacy. EU-ambassadeurs hebben in een spoedoverleg gesproken over de massale toestroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta. De lidstaten vragen de Europese Commissie om de situatie nauwlettend te volgen en om te controleren of de meeste migranten inderdaad zijn teruggekeerd naar Marokko. Ook willen de landen lessen trekken om een nieuwe crisis te voorkomen. Morgen overleggen de EU-buitenlandministers verder over de zaak. Ceuta beschuldigt Marokko ervan de migranten te hebben aangemoedigd. En Rusland geeft de weduwe van omgekomen militairen in de oorlog met Oekraïne gratis toegang tot IVF-behandelingen. Die maatregel is bedoeld om de dalende bevolking van het land tegen te gaan. Maar deskundigen noemen het vooral een symbolisch gebaar en verwachten niet dat de regeling veel invloed gaat hebben op de bevolkingskrimp van Rusland. Die is al jaren aan de gang door onder meer economische problemen en de oorlog in Oekraïne. De overheid probeert van alles om het tij te keren. Het weer: kan in het midden en oosten van het land nog een regen- of onweersbui vallen bij 19 tot 23 graden en een zwakke tot matige zuidoostelijke wind. Overdag krijgen we wolken en zon met kans op een bui bij 28 tot 33 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
4: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
1: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
2: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
3: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.

0: te bekijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
3: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
2: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
4: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
5: Komt het oog wel ook wat.
4: Audiofrenzy.nl.
3: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
6: Ah!
2: Of zo?
6: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
2: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
3: Ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
2: Nee, je hebt niet goed gekeken.
3: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
2: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
3: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
4: Café Drakken zet de tijd op 12 uur.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Een groep van 25 Amerikaanse staten klaagt de regering Trump aan vanwege de nieuwe importheffingen. De staten die allemaal door democraten worden bestuurd vinden de extra belastingen op goederen uit 60 handelspartners onrechtmatig. De rechtszaak is bij een rechtbank in New York ingediend. Eerder maakten ook kleine bedrijven al bezwaar tegen de handelsmaatregelen van Trump. Maar ondanks eerdere juridische tegenstand heeft de president nieuwe importheffingen ingevoerd, zoals voor de EU. De Amerikaanse vliegtuigproducent Boeing mag eindelijk zijn 737 MAX 7 vliegtuigen gaan leveren. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA heeft daarvoor na jaren vertraging goedkeuring gegeven. Dat duurde zo lang vanwege twee dodelijke ongelukken met neergestorte toestellen uit de 737 MAX serie in Ethiopië en Indonesië. Daarbij kwamen samen 346 mensen om het leven. Boeing levert binnenkort de eerste MAX 7 vliegtuigen aan de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Southwest Airlines. De Amerikaanse president Trump vindt dat grote oliemaatschappijen te veel winst maken door de huidige hoge olieprijzen. Volgens hem moeten bedrijven als ExxonMobil en Chevron een deel van die winst teruggeven en de brandstofprijzen verlagen. De olieprijzen stegen sterk nadat Iran de olie-export via de Straat van Hormuz beperkte. Ook Shell meldde onlangs een veel hogere kwartaalwinst door de onrust op de energiemarkt. Trump zegt dat de bedrijven flink profiteren van het tekort aan ruwe olie. En Rusland geeft de weduwe van omgekomen militairen in de oorlog met Oekraïne gratis toegang tot IVF-behandelingen. Die maatregel is bedoeld om de dalende bevolking van het land tegen te gaan. Maar deskundigen noemen het vooral een symbolisch gebaar en verwachten niet dat de regeling veel invloed gaat hebben op de bevolkingskrimp van Rusland. Die is al jaren aan de gang door onder meer economische problemen en de oorlog in Oekraïne. De overheid probeert van alles om het tij te keren. Het weer: kan in het midden en oosten van het land nog een regen- of onweersbui vallen bij 19 tot 23 graden en een zwakke tot matige zuidoostelijke wind. Overdag krijgen we wolken en zon met kans op een bui bij 28 tot 33 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Café Brakke zet de tijd op 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Een groep van 25 Amerikaanse staten klaagt de regering Trump aan vanwege de nieuwe importheffingen. De staten die allemaal door democraten worden bestuurd vinden de extra belastingen op goederen uit 60 handelspartners onrechtmatig. De rechtszaak is bij een rechtbank in New York ingediend. Eerder maakten ook kleine bedrijven al bezwaar tegen de handelsmaatregelen van Trump. Maar ondanks eerdere juridische tegenstand heeft de president nieuwe importheffingen ingevoerd, zoals voor de EU. De Amerikaanse vliegtuigproducent Boeing mag eindelijk zijn 737 MAX 7 vliegtuigen gaan leveren. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA heeft daarvoor na jaren vertraging goedkeuring gegeven. Dat duurde zo lang vanwege twee dodelijke ongelukken met neergestorte toestellen uit de 737 MAX-serie in Ethiopië en Indonesië. Daarbij kwamen samen 346 mensen om het leven. Boeing levert binnenkort de eerste MAX 7 vliegtuigen aan de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Southwest Airlines. De Amerikaanse president Trump vindt dat grote oliemaatschappijen te veel winst maken door de huidige hoge olieprijzen. Volgens hem moeten bedrijven als ExxonMobil en Chevron een deel van die winst teruggeven en de brandstofprijzen verlagen. De olieprijzen stegen sterk nadat Iran de olie-export via de Straat van Hormuz beperkte. Ook Shell meldde onlangs een veel hogere kwartaalwinst door de onrust op de energiemarkt. Trump zegt dat de bedrijven flink profiteren van het tekort aan ruwe olie. En Rusland geeft de weduwe van omgekomen militairen in de oorlog met Oekraïne gratis toegang tot IVF-behandelingen. Die maatregel is bedoeld om de dalende bevolking van het land tegen te gaan. Maar deskundigen noemen het vooral een symbolisch gebaar en verwachten niet dat de regeling veel invloed gaat hebben op de bevolkingskrimp van Rusland. Die is al jaren aan de gang door onder meer economische problemen en de oorlog in Oekraïne. De overheid probeert van alles om het tij te keren. Het weer: kan in het midden en oosten van het land nog een regen- of onweersbui vallen bij 19 tot 23 graden en een zwakke tot matige zuidoostelijke wind. Overdag krijgen we wolken en zon met kans op een bui bij 28 tot 33 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.